0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Light of Day van Sean Webster is het album van deze week. En Sean Webster maakte ook al albums met de formatie Java Webster. Een band met gitarist Erwin Java, die voorheen actief was bij Herman Brood, White Honey, QB and the Blizzards en King of the World. Sean Webster, Lost a Ghost.

John Webster loves a ghost. Zanger Rack Austin uit Londen was een ontdekking van producer Joe Meek en met zijn rauwe wijze van zingen leek hij Joe Cocker en Rod Stewart achterna te gaan, maar er werd nooit meer iets vernomen van deze Rack Austin nadat deze single flopte. Rack Austin, I'll Find Her.

Rack Austin, I'll Find Her. De Kings uit Londen, dat was de band van de broers Ray en Dave Davis. En Ray Davis was de componist en de zanger van de Kings. En hij schreef grote hits. You Really Got Me, All Day and All of the Night, Till the End of the Day en Well Respected Man. En ook deze compositie van Ray Davis bereikte de Engelse hitparade. De Kings, I Need You.

The Kinks, I Need You. Donovan, dat was een folkzanger uit Glasgow die al snel de Engelse Bob Dylan werd genoemd. Dit is een single uit 1965. Het werd een hit in Engeland en de cover van Glen Campbell werd een hit in Amerika. Donovan, Catch the Wind.

Donovan, Catch the Wind. Jackson C. Frank, dat was een singer-songwriter uit New York, maar hij kwam naar Engeland omdat hij een relatie had met de jonge zangeres Sandy Denny. Later keerde hij terug naar Amerika, waar hij in 1999 werd doodgeschoten. Hij werd 55 jaar. Jackson C. Frank, Blues Run the Game.

Jackson C. Frank, Blues Run the Game. Dion Parker, dat was de artiestennaam van de Amerikaanse singer-songwriter Dave Helling. Hij maakte als Dion Parker het album Out on the Highway met gitarist Tony Hicks van de Hollies als studiogitarist. Dion Parker, Footprints in the Snow.

Dion Parker, Footprints in the Snow. Alan Dyson, dat was een folkzanger uit Ierland, en Phil Ox en Burt Jens waren zijn grote voorbeelden. Hij maakte het album The Still Small Voice of Alan Dyson, maar het album werd geen bestseller, want de interesse voor folk verdween in de jaren 60. Alan Dyson, Can I Stay With You?

Alan Dyson, Can I Stay With You? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Alan Hull uit Newcastle kwam uit de band The Chosen Few en hij speelde ook regelmatig met de folkband van Graham Bell. En hij schreef de hit Run for Home voor de band Lindisfarne. Alan Hull, We Can Swing Together.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Tony Hazard schreef hits voor The Hollies, Manfred Mann, Lulu, Hermits en The Yardbirds. En dit komt van zijn soloalbum Tony Hazard Sings Tony Hazard. En de achtergrondzanger is heel verrassend Elton John. Tony Hazard, Go North.

Tony Hazard, Go North. Paul Brett, dat was de leider, de zanger en de gitarist van de band Fire. En die band ging later verder onder de naam Strobes. En de muzikanten uit die band zagen we ook nog terug bij The Overlanders en The Crazy World of Arthur Brown. Paul Brett, Tuesday Evening.

Paul Brett, Tuesday Evening. Het komt van het debuutalbum van singer-songwriter Steve Tilston, een Acoustic Confusion. En dat album werd opgenomen met de Amerikaanse producer van Country Joe and the Fish, Sam Chambers. En Steve Tilston was na afloop bijzonder ontevreden over het resultaat. Steve Tilston, Reaching Out.

Steve Tilson, Reaching Out. Junior Campbell kwam uit de Schotse band The Marmalade en dit komt van zijn soloalbum Second Time Around. Dit nummer was eerder al opgenomen door de zangeres Claudia Rogers en later zou Junior Campbell de producer worden van een andere zangeres van Barbara Dixon. Junior Campbell, Carolina Days.

Junior Campbell, Carolina Days. Alan Price uit Newcastle was de organist van The Animals, maar hij ging verder met een eigen band, The Alan Price Set. En hij scoorde meteen hits, Don't Stop the Carnival, I Put a Spell on You en The House That Jack Built. Dit gaat over een protestmars uit 1936, de Jarrow March tegen werkloosheid. Alan Price, The Jarrow Song.

Alan Price, The Jarrow Song. The Bystanders, dat was een band uit Wales. En toen deze single geen hit werd, ging de band verder als Man. En de Engelse band The Casuals nam het nummer nog een keer op. En die versie eindigde op 2 in de Engelse hitparade. The Bystanders, When Jessamine Goes.

The Bystanders, When Jessamine Goes. Blue Rivers en de Maroons, dat was een zwarte band uit Engeland met de broers Howard, Jack en Raffel Joseph. En de band was gespecialiseerd in ska en reggae. Blue Rivers en de Maroons. I've been pushed around.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Light of Day van Sean Webster is het album van deze week. En dat album is zijn ultieme egotrip. Hij schreef alle nummers. Hij was zelf de producer, de zanger en de gitarist. En hij bracht het album een eigen beheer op de markt. En Sean Webster is intussen het boegbeeld van de vaderlandse nederblues. Sean Webster, Your Eyes on Me.

John Webster, Your Eyes on Me. Chris Farlow, dat is een Engelse blueszanger met een eigen band, Chris Farlow en de Thunderbirds. Hij werd ontdekt door Mick Jagger en Mick Jagger werd meteen zijn producer en deze cover van de Rolling Stones werd de nummer 1 hit in Engeland. Chris Farlow, Out of Time.

Chris Farlow, Out of Time. De single van The Small Faces eindigde 36 in de Engelse hitparade en na deze single stapte zanger-gitarist Steve Marriott uit de band. Hij begon met Peter Frampton aan een nieuwe band, Humble Pie. The Small Faces, Afterglow.

The Small Faces, Afterglow. Het was een single van de zanger Robert Mosley en het werd geen hit. Maar de cover van The Searchers uit Liverpool werd wel een hit. Hun versie eindigde 4 in Engeland, 7 in Ierland en Nederland, 12 in Canada, 16 in Duitsland, 25 in Australië en 52 in Amerika. The Searchers, Goodbye My Love.

The Searchers, Goodbye My Love. Freddy and the Dreamers, dat was een rammelend bandje uit Manchester met zanger Freddie Garrity. Maar dit bandje had plotseling een wereldhit. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 2 in Engeland. Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now.

Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. Het was de eerste top 10 hit in Engeland voor Dave Barry uit Sheffield. Het nummer eindigde 4 in de Engelse hitparade, 7 in Ierland en 73 in Australië. En een cover van Boy George werd de nummer 1 hit in Canada en IJsland en eindigde 10 in Amerika. Dave Barry, The Crying Game.

Dave Barry, The Crying Game. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jerry and the Pacemakers, dat was een band uit Liverpool met zanger-gitarist Jerry Marsden. En de eerste drie singles werden alle drie nummer 1 hits. How Do You Do It, I Like It and You'll Never Walk Alone. En dat lukte zelfs de Beatles niet. Jerry and the Pacemakers, I Like It.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De verwachtingen waren hoog gespannen. De nieuwe band van Harry Musquet en Ilko Gelling zou Nederland veroveren met gitarist Frank Nuyens uit Q65, basgitarist Laurens Leeuw uit Rockin' Tigers en drummer Herman van Boeien uit Super Sister. Maar na één album en een optreden tijdens Pinkpop was het alweer voorbij. Red, White and Blue, Master of Planning.

Red, White and Blue, Master of Planning. Ophie Wright uit Leno, Tennessee, kwam voort uit de gospelgroep The Sunset Travelers. Het was een groot talent, maar de man had een structureel drugsprobleem. In 1980 overleed hij in Mobile, Alabama, aan een overdosis drugs. Ophie Wright, A Nickel and a Nail.

Ophie Wright, A Nickel and a Nail. Little Johnny Taylor, dat was een bluesgitarist uit Louisiana. Hij had een grote hit in Amerika met Part-Time Love. En ook de opvolger van deze single werd weer een hit. Dat nummer eindigde 9 in Amerika. Hij overleed in 2002 in Arkansas. Little Johnny Taylor. Everybody knows about my good thing.

Little Johnny Taylor, everybody knows about my good thing. Betty Lavette uit Michigan had verkering met zanger Willie Jones van de Royal Jokers. En hij haalde haar over om ook te gaan zingen. In 1965 vertrok ze naar New York. Vervolgens ging ze toeren met Don Gardner en Didi Ford. En ze werd een cultartiest met een aantal albums die een meesterwerk genoemd mogen worden. Betty Lavette, Your Turn to Cry.

Betty LaVette, Your Turn to Cry. Luther Allison uit Arkansas vertrok in 1951 naar Chicago en daar werd hij de beste live-artiest van de stad waar Otis Rush zijn ultieme held was. Toen hij na een verblijf van ruim 20 jaar in Parijs terugkeerde naar Amerika, bleek hij ongeneeslijk ziek en even later overleed hij. Luther Allison, Luther's Blues.

Luther Allison, Luther's Blues. Bonnie Raitt uit Burbank, Californië, was de dochter van musicalster John Raitt. Ze begon als voorprogramma voor Sippy Wallace en Mississippi Fred McDowell. En dit was haar eerste hit. Het is een cover van een Del Shannon hit uit 1961. Bonnie Raitt, Runaway.

C.T. Hill zong blues en southern soul en George Jackson was zijn songwriter. En deze George Jackson schreef deze hit uit 1981. Maar even later was C.T. Hill betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. En in 1984 overleed hij in Dallas. Hij werd 48 jaar. C.T. Hill, Down Home Blues.

C.T. Hill, Down Home Blues. Joe Louis Walker uit San Francisco bezocht bijna iedere avond de Matrix Club, waar hij zijn favoriete blueshelden zag optreden, zoals Lightnin' Hopkins, Freddie King en Magic Sam. Hij deelde een huis in San Francisco met een andere gitarist, namelijk met Michael Bloomfield. In 1985 toerde hij door Europa met de Mississippi Delta Blues Band, en terug in San Francisco begon hij een eigen band, de Boss Stalkers. Joe Louis Walker, Cold is the Night.

Joe Louis Walker, Cold is the Night. Buddy Guy uit Louisiana ging in Chicago samenwerken met mondharmonica-speler Junior Wells. Later werd hij de studiogitarist van Chess Records en het huisorkest in het Checkerboard Lounge. En vervolgens begon hij zijn eigen bluesclub, Buddy Guy's Legend, waar hij nog steeds regelmatig optreedt. Buddy Guy, damn right, I've got the blues.

Buddy Guy, damn right, I've got the blues. Arthur Adams was een studiogitarist uit Los Angeles en hij was tevens de bandleider van het huisorkest in het B.B. King Blues Café in Los Angeles. En dit nummer nam hij samen op met B.B. King, Arthur Adams, Backup Man.

Arthur Adams, backup man. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Van Morrison nam het nummer op met Jules Holland als pianist, saxofonist Pee Wee Ellis uit de band van James Brown en gitarist Mick Green, en hem kennen we uit de Pirates en Billy J. Kramer en de Dakotas. Van Morrison, Valley of Tears.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Elvis Costello nam het nummer op met zijn band The Attractions voor het album Armed Forces. Dat nummer gaat over de zinloze burgeroorlog in Noord-Ierland. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 4 in Ierland, 24 in Australië, 25 in Nieuw-Zeeland en 31 in Nederland. Elvis Costello, Oliver's Army.

Elvis Costello, Oliver's Army. Gabe Stillman nam zijn album What Happens Next op voor het platenlabel van Mike Cito, Gulf Coast Records in Texas, met bluesgitarist Anson Funderburk als producer. En de jonge bluesgitarist zag zijn album in de top 10 belanden van de Billboard Blues Chart in Amerika. Gabe Stillman, What Happens Next.

0: Gabe Stillman, What Happens Next. De single komt van het album Bigger Than Both of Us van Daryl Hall en John Oates. En het werd een internationale hit. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 5 in Canada, 6 in Australië, 15 in Nederland. Daryl Hall en John Oates, Rich Girl.
1: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Daryl Hall en John Oates, Rich Girl. Gitarist Steve Cropper van Booker T en the MGs overleed op 3 december 2025 op 84-jarige leeftijd. Hij speelde op albums van Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus Thomas, Johnny Taylor en Neil Young. En hij was de gitarist van de Blues Brothers Band. En onlangs verscheen postuum zijn laatste album Friendly Town. Steve Cropper, I'll Take Tomorrow.

Steve Cropper, I'll Take Tomorrow. Sure Bet, dat was een band uit Sydney in Australië en zanger Daryl Braithwaite zou later ook nog 15 hits scoren als soloartiest. Dit werd de nummer 1 hit in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Israël. Het nummer 4 in Engeland, 6 in Nederland, 8 in Noorwegen en 61 in Amerika. Sure Bet, How's That?

Sure bet, how's that? Lynyrd Skynyrd uit Jacksonville, Florida, met zanger Johnny Van Zandt leverde een sterk album af, Last of the Dying Breed. Het is een compositie van Johnny Van Zandt. Lynyrd Skynyrd, One Day at a Time.

Lynyrd Skynyrd, One Day at a Time. De Little River Band kwam uit Melbourne in Australië met de Amsterdammer Gerard Bertelkamp als zanger. Al noemde hij zich in Australië Beep Bertels. Dit nummer werd opgeschreven door Gerard Bertelkamp en het eindigde 12 in Nederland en 73 in Australië. De Little River Band, Home on Monday.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Home van Marc Broussard is het album van deze week. En Marc Broussard is een 44-jarige soul, blues en funkzanger uit Louisiana. Hij is de zoon van gitarist Ted Broussard van de Boogie Kings en lid van de Louisiana Hall of Fame. En op dit album is Ted Broussard de studiogitarist en pianist. Het nummer is geschreven door Al Kooper, de oprichter van Blood, Sweat and Tears. Marc Broussard, I love you more than you will ever know.

Mark Broussard, I Love You More Than You Will Ever Know. Marcus King, dat is een bluesgitarist uit South Carolina. Zijn grootvader was bluesgitarist. Zijn vader, Marvin King, is een bekende bluesgitarist. En de 30-jarige Marcus King ging zelfs van school om zijn Marcus King Band te kunnen leiden. Die komt van het album Young Blood. Hij schreef het nummer samen met producer Dan Auerbach. Marcus King, Blood on the Tracks.

Marcus King, Blood on the Tracks. De voormalige Byrds, Roger McQuinn, Gene Clark en Chris Hillman, namen in 1979 het album McQuinn, Clark en Hillman op. En de single eindigde 17 in Nederland en 23 in Amerika. McQuinn, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off.

McQueen, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off. Het is een compositie van bluesgitarist Jimmy Johnson en het werd ook opgenomen door Lonnie Brooks, Phil Guy, Melvin Taylor, Paul Lamb en Mike Finnegan. Maar alleen de versie van B.B. King werd een hit en het komt van zijn album Ain't Nobody Home. B.B. King, Don't Answer the Door.

B.B. King, Don't Answer the Door. Het is een compositie van Mark Knopfler, de zanger-gitarist van Dire Straits uit 1979. En het werd een hit in Australië, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland, Spanje, Engeland en Amerika. Dire Straits, Lady Writer.

Dire Straits, Lady Writer. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jackie DeShannon uit Kentucky schreef de hits Put a Little Love in Your Heart en When You Walk in the Room. Ze toerde als voorprogramma van de Beatles door Amerika en ze werkte al samen met Van Morrison, Ry Cooder, Tracy Ullman, Jimmy Page, Marianne Faithfull en Randy Newman. Dit komt van haar album Nothing Can Stop Me. Jackie DeShannon, I'll Drown in My Own Tears. It brings-

0: voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Walter Becker en Donald Fagen schreven het nummer in 1972 voor het album Can't Buy a Thrill. Het eindigde 6 in Amerika en Canada, 10 in Nederland, 33 in Duitsland en 60 in Australië. Steely Dan, Do It Again.

Steely Dan, Do It Again. Chris Berkson, dat is een jazzgitarist uit New York, die al jaren bluesalbums maakt met een paar bevriende jazzmuzikanten. En het album East River Blues maakt duidelijk dat Chris Berkson intussen een echte bluesgitarist is. Chris Berkson, Mean Disposition.

Chris Bergson, Mean Disposition. De Who kon ook ingetogen spelen. De heren gaven niet altijd vol gas. Deze compositie van gitarist Pete Townshend werd een hit in Amerika, Canada en Nederland. En er verschenen nog covers van Limp Bizkit, Sheryl Crow, The Chieftains, Within Temptation en Pat Travers. The Who, Behind Blue Eyes.

The Who, Behind Blue Eyes. Wet Willie, dat was een band uit Mobile in Alabama. Het was de band van de familie Hall. Jimmy was de zanger, de saxofonist en de mondharmonica-speler. Broer Jack was de basgitarist en zus Donna was de achtergrondzangeres. En zanger Jimmy Hall geldt als een van de beste vocalisten in de Amerikaanse blues. Wet Willie, It Hurts Me Too.

Wet Willie, It Hurts Me Too. Smokey, dat is een band uit het Engelse Bradford. En de band werd groot met nummers van de producers en songwriters Nicky Chinn en Mike Chapman. Dit was een nummer 1 hit in Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Het nummer eindigde 2 in Zwitserland, 3 in Noorwegen, 5 in Ierland, 11 in Australië, 12 in Engeland. Smokey, lay back in the arms of someone.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Home van Marc Broussard is het album van deze week. En Marc Broussard nam een indrukwekkende serie Save Our Soul albums op met mooie bewerkingen van bekende soul- en bluesnummers. En hij produceerde deze album samen met gitarist Joe Bonamassa. Marc Broussard, Come In From The Cold. MUZIEK

Marc Broussard, Come In From The Cold. Dan Penn, dat is een mislukte zanger uit Alabama, maar hij werd wel een geniale songwriter. Hij schreef The Dark End of the Street, Do Right Woman, Do Right Man, Cry Like a Baby, I'm Your Puppet, Rainbow Road, It Tears Me Up, You Left the Water Running en Sweet Inspiration. Maar hij blijft het proberen als zanger. Dit komt van zijn album Smoke Filled Room. Dan Penn, Battling the Blues.

Dan Penn, Battling the Blues. Jim Croce, dat was een singer-songwriter uit Philadelphia. Hij kwam op 30-jarige leeftijd om het leven bij een vliegramp in Louisiana. Maar toen had hij al grote hits. You Don't Mess Around With Jim, Bad Bad Leroy Brown en Time in a Bottle. En ook dit was een hit in Amerika, Canada, Australië en Nederland. Jim Croce, I Got a Name.

Jim Croce, I Got a Name. Het komt van het album Make Do With What You Got van Solomon Burke, met een voorwoord van Van Morrison, want beide heren werden ontdekt door producer en songwriter Burt Burns uit New York. Dit is een prachtige vertolking van een nummer van de band, de compositie van Robbie Robertson. Solomon Burke, It Makes No Difference.

Solomon Burke, It Makes No Difference. Het is een compositie van Bruce Johnson van de Beach Boys voor het album Sunflower. De single flopte in Amerika, maar het werd een top 5 hit in Nederland en er verschenen covers van The Radios, Rob de Nijs en Ronnie Tober. De Beach Boys, Tears in the Morning.

The Beach Boys, Tears in the Morning. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van Ernie, Chris en Marvin Isley. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 21 in Nederland en een cover van The House Martins werd een grote hit in Engeland. The Isley Brothers, Caravan of Love.

0: voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Tea for the Tillerman van de Engelse singer-songwriter Cat Stevens. En dit nummer was de B-kant van de hitsingle Moonshadow. Het werd overigens alleen een hit in Engeland en in Italië. En er verschenen nog covers van Richie Havens, Johnny Cash, Ronan Keaton, Rod Stewart, Art Garfunkel en Boyzone. Cat Stevens, Father and Son.

Cat Stevens, Father and Son. Tom Russell, dat is een singer-songwriter uit Californië. Hij woont tegenwoordig in Texas en de man zong een prachtig oeuvre bij elkaar. Dit nummer gaat over een meisje van het platteland. Ze gaat naar de grote stad om danseres te worden, maar ze eindigt in de prostitutie. Ze heet Julianne, maar haar werknaam op straat is Annette. Tom Russell, Annette.

Tom Russell, Annette. Sylvia's Mother, dat was de ultieme hit voor Dr. Hook. Maar de band uit New Jersey had veel meer hits. Dit nummer werd een nummer 1 hit in Denemarken. Het eindigde 2 in Ierland en Engeland, 4 in Canada, 7 in Noorwegen, 9 in Amerika en 10 in Nederland. Dr. Hook, A Little Bit More.

Dr. Hook, a little bit more. Wynonna was met haar moeder succesvol met The Judds, maar ook als solozangeres levert ze kwaliteit af. Dit komt van haar album What the World Needs Now Is Love. En op dit nummer is Jeff Beck, de gitarist Wynonna. I want to know what love is.

Het was ooit een grote hit voor Foreigner, Winona, I Want to Know What Love Is. Emerson, Lake and Palmer, dat was een Engelse superband met toetsenist Keith Emerson uit The Nice, basgitarist en zanger Greg Lake uit King Crimson en drummer Carl Palmer uit Atomic Rooster. Het werd een hit in België, Canada, Duitsland, Nederland en Amerika. Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man.

Emerson, Lake en Palmer, Lucky Man. Roseanne Cash, dat is de oudste dochter van Johnny Cash. En dit komt van haar album She Remembers Everything. Roseanne Cash schreef het nummer met haar echtgenoot, gitarist en producer John Leventhal. Roseanne Cash, The Undiscovered Country.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Home van Marc Broussard is het album van deze week. En Marc Broussard begon in Louisiana in een Christian rockband. In 2002 startte hij zijn solocarrière en Amerika zag meteen een nieuwe Bruce Springsteen in hem. Dat leverde hem in 2007 een contract op bij Atlantic Records. En sindsdien zijn de albums van Marc Broussard een garantie voor kwaliteit. Marc Broussard, Lonely Night in Georgia.

Mark Broussard, Lonely Night in Georgia. Het is een nummer van Bruce Springsteen en de Hollies coverden het nummer in 1975 voor het album Another Night. Het werd een hit in Engeland, Nieuw-Zeeland en Amerika en het werd ook nog opgenomen door Air Supply, The New Buffoons en Benny King. De Hollies, Sandy.

Dolly's Sandy. Op het album Outtakes van de Rolling Stones staan 14 nummers die nooit op albums verschenen omdat er betere uitvoeringen bestonden. De goedgekeurde versie verscheen op het album Black and Blue en de afgekeurde versie die u nu hoort werd opgenomen met de Amerikaanse gitarist Wayne Perkins uit Alabama. De Rolling Stones, Fool to Cry.

afgekeurde nummer Fool to Cry. Benny Gallagher en Graham Lyle schreven het nummer toen ze deel uitmaakten van de band McGinnis Flint. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 5 in Ierland, 6 in Duitsland, 34 in Canada, 47 in Amerika. En na deze hit begonnen Gallagher en Lyle een eigen band. McGinnis Flint, When I'm Dead and Gone.

McGinnis Flint, When I'm Dead and Gone. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album The Ghost of Tom Joad van Bruce Springsteen. Hij schreef alle nummers voor dat album en hij nam het album op met zijn eigen begeleidingsband, de E Street Band. Bruce Springsteen, The New Timer.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Bad Company, dat was de band van zanger Paul Rodgers uit Middlesbrough, de voormalige zanger van The Free. En hij woont tegenwoordig in Canada en heeft ook de Canadese nationaliteit inmiddels. Dit was een hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland en Canada. Bad Company, Feel Like Making Love.

Bad Company, Feel Like Making Love. Paul McCartney is intussen 83 jaar, maar hij bleef na de Beatles altijd muziek maken en hij trekt ook nog altijd volle zalen. Dit komt van zijn album Flowers in the Dirt. Paul McCartney, We Got Married.

Paul McCartney. We Got Married. The Commodores, dat is een soulband uit Alabama. En de band werd groot met zanger Lionel Richie, die in de jaren 80 solo verder ging. Dit is een compositie van Lionel Richie. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde 9 in Engeland en Nieuw-Zeeland, 12 in Canada, 18 in Ierland en 24 in Nederland. The Commodores. Easy.

De Commodores, Easy. Michael Bolton uit Connecticut begon als zanger van de hardrock band Blackjack. Als soloartiest werd hij een pathetische balladzanger en dat bleek veel commerciëler dan rock, want intussen verkocht hij ruim 75 miljoen albums. Dit is een cover van de Bee Gees en er waren 247 covers van dit nummer, want er bestaan ook mooie uitvoeringen van Nina Simone, Eric Burdon, James Carr, Janis Joplin, Tom Jones, The Flying Burrito Brothers, Rod Stewart, Little Milton, Jimmy Barnes en Dusty Springfield. Maar dit is Michael Bolton. To love somebody.

Michael Bolton, To Love Somebody. Het is een compositie van John Fogerty en hij schreef het nummer voor het album Cosmos Factory. Het was de B-kant van de single Looking Out My Back Door. En het werd geen wereldhit, het nummer eindigde slechts 57 in Amerika. Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light.

Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light. Confederate Railroad, dat is een country rock band uit Georgia met zanger Danny Shirley. Het was tevens de begeleidingsband van David Allen Coe en Johnny Paycheck. Dit nummer eindigde 2 in Amerika en 3 in Canada. Confederate Railroad, Queen of Memphis.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Home van Mark Broussard is het album van deze week. En producer en songwriter Burt Burns schreef dit nummer in 1962 voor Solomon Burke. En intussen verschenen er covers van de Rolling Stones, Peter and Gordon, The Pretty Things, Tom Petty, Eric Burdon, Chris Farlow, Huey Lewis and the News, Jimmy Barnes. En dit is de cover van Mark Broussard, Cry to Me.

Mike Broussard, Cry to Me. Het nummer is geschreven door Hot Chocolate zanger Errol Brown. En in de jaren 70 was iedere single van deze band een hit. Dit nummer eindigde 2 in België, Nederland en Nieuw-Zeeland, 3 in Engeland, 5 in Canada, 6 in Australië en Amerika. Hot Chocolate, Emma.

0: Hot Chocolate, Emma. Shania Twain uit Ontario in Canada verkocht ruim 100 miljoen albums en dat bezorgde haar de bijnaam Queen of Country Pop. Deze eigen compositie komt van het album Come On Over. Het werd de nummer 1 hit in Australië, Canada en Amerika. Het nummer eindigde 2 in Polen, 3 in Ierland, 4 in Hongarije, 9 in Nieuw-Zeeland en 10 in Nederland en Engeland. Shania Twain, You're Still the One.
1: When I first saw you.

Shania Twain, You're Still the One. De Babies uit Londen, dat was de band van zanger John Waite, die als soloartiest een wereldster werd. Dit is een single uit 1978 en Myrna Matthews is de zangeres die met John Waite meezingt. Het werd een hit in Australië, België, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika. De Babies, Every Time I Think of You.

The Babies, Every Time I Think of You. T. Graham Brown, dat is een rockzanger uit Georgia. En hij probeerde het in Nashville als countryzanger. En dat lukte, maar hij ging uiteindelijk ten onder aan zijn alcoholverslaving. Na een verblijf in een afkeerkliniek maakte hij zijn comeback en hij keerde terug als newborn Christian. T. Graham Brown, Pillow of Mercy.

D. Graham Brown, Pillow of Mercy. Zanger Dean Ford van de Schotse band Marmalade schreef het nummer in 1969. Het eindigde 2 in Ierland, 3 in Engeland, 5 in Zuid-Afrika, 7 in Amerika, 8 in Noorwegen, 9 in Nederland en België. Marmalade, Reflections of My Life.

Marmalade, Reflections of My Life. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Billy Joe Royal uit Georgia werd ontdekt door songwriter, producer, gitarist en zanger Joe South. En Joe South schreef ook de hit Down in the Boondocks voor Billy Joe Royal. Dit is een cover van Randy Van Walmer, Billy Joe Royal, Just When I Needed You Most.

0: voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Curtis Mayfield en in 1961 was het een single van The Impressions. Daarna verschenen er covers van Major Lance, The Embers, The Checkmates, Jay and the Americans, Ry Cooder, Bobby Womack, Frankie Valli, Steve Marriott, Santana, Kim Wilson, Bruce Springsteen, Aaron Neville, Boss Keggs en dit is Brian Hyland uit New York. Gypsy Woman.

Brian Hyland, Gypsy Woman. Elvis Presley is de beroemdste coverzanger ter wereld die altijd nummers zong van andere artiesten. En Joe Cocker uit het Engelse Sheffield deed precies hetzelfde en ook hij werd er wereldberoemd mee. Dit is een oude hit van Elton John, Joe Cocker. Sorry seems to be the hardest word.

Joe Cocker. Surrey seems to be the hardest word. Tony Joe White uit Louisiana deed zijn hele carrière hetzelfde, maar dat deed hij wel heel erg goed. En hij schreef grote hits. Polk Salad Annie, Rainy Night in Georgia en Steamy Windows. En ook dit is weer een eigen compositie. Tony Joe White, Groupie Girl.

Tony Joe White, Groupie Girl. Todd Thibaut, dat is een singer-songwriter uit Boston. Hij kwam uit de band Courage Brothers. En sindsdien is hij erg actief. Na twee albums met de Courage Brothers maakt hij twee albums met Joseph Parsons, één album met Sean Staples, één album met de formatie Hardpan en 14 soloalbums. Todd Thibaut, Already Gone.

Todd Thibaut, Already Gone. Het was een single van Tim Harden in 1966 en er verschenen covers van Bobby Darin, Marianne Faithfull, Jerry Lewis and the Playboys, Rick Nelson, The Nitty Gritty Dirt Band, Ronnie Hawkins, Brainbox, Lynn Anderson, Johnny Cash, Jackie DeShannon en Neil Young. Maar alleen Rod Stewart had er een hit mee, Reason to Believe.

Rod Stewart, Reason to Believe. The Black Crowes uit Atlanta. Dat is de band van de broers Chris en Rich Robinson. En ze coverden een nummer van Otis Redding. Het werd een hit in Amerika, Canada en Engeland. The Black Crowes, Hard to Handle.

The Black Crowes, Hard to Handle. Het is een compositie van Smokey Robinson en het was een single van The Temptations in 1965. En er verscheen een hele mooie cover van reggae-zanger Peter Tosh met Rolling Stones-zanger Mick Jagger. Don't Look Back.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Home van Mark Broussard is het album van deze week. En blanke zangers coveren zelden de hits van Otis Redding. Een paar zangers durfden dat aan. Freddie Fender, The Proclaimers, The Black Rose, Colin James en Ted Benoit. En dit is Mark Broussard met een cover van de eerste hit van Otis Redding, These Arms of Mine.

treat me right.

Mark Broussard. Hij nam het nummer op in de tourbus ergens op een highway in Amerika. These Arms of Mine. Rodney Crowell uit Houston kreeg de bijnaam The Houston Kid. En hij is tegenwoordig een belangrijke songwriter in Nashville. Hij begon ooit als gitarist in de band van Emmylou Harris. Hij was getrouwd met Roseanne Cash en hij schrijft nog steeds prachtige nummers. Rodney Crowell, It's Such a Small World.

Rodney Crowell, It's Such a Small World. Marvin Gaye begon als drummer bij Harvey and the Moonglows. In de jaren 60 werd hij soloartiest. Hij woonde na problemen met de Amerikaanse fiscus enige jaren in België. En hij werd op 44-jarige leeftijd doodgeschoten door zijn vader in Los Angeles. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 11 in Canada en 31 in Engeland. Marvin Gaye, Let's Get It On.

Marvin Gaye, Let's Get It On. Het komt van het album Southside van de Schotse band Texas. En het is een compositie van zangeres Charlene Spiteri. Het nummer eindigde 2 in Nederland, 3 in Zwitserland, 4 in Australië, 5 in Italië, 8 in Ierland en Engeland, 9 in Oostenrijk, 11 in Amerika, Nieuw-Zeeland en Frankrijk. Texas, I Don't Want a Lover.

Texas, I don't want a lover. Leo Sayer, dat is een Engelse singer-songwriter die al jaren in Australië woont. Deze hit werd geschreven door Albert Hammond en Carol Bayer Sayer. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Ierland en Canada. Het nummer 1 werd de 2 in België, Nederland en Zuid-Afrika. 4 in Nieuw-Zeeland, 8 in Australië. Leo Sayer, When I Need You.

Leo Sayer, When I Need You. The Little Willies, dat is een band uit New York met zanger Richard Julian en zangeres Nora Jones. Het nummer is geschreven door Willie Nelson. The Little Willies, Nightlife.

The Little Willies, Nightlife. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Robert Palmer overleed op 54-jarige leeftijd in een hotel in Parijs. Hij was de zanger van Vinegar Joe, The Power Station, The Ellen Bounset en Dada. En als soloartiest scoorde hij 41 hits en dit nummer werd alleen een hit in Amerika. Robert Palmer, Can We Still Be Friends?

0: van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Red, White and Blue was niet van de grond gekomen en daarom ging Harry Musquet maar weer verder als QB and the Blizzards met de intussen teruggekeerde pianist Herman Brood. QB and the Blizzards, Kid Blue.

QB and the Blizzards, Kid Blue. Het was een single van Freddie King in 1960 en er verschenen covers van Graham Bond, Eric Clapton, John Mayall, Little Milton, Van Morrison, Tutu Jones, Jack Bruce, Fleetwood Mac en de Tedeschi Trucks Band. Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? Have you?

Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? Little Johnny Taylor uit Arkansas vertrok naar Los Angeles. Daar werd hij de zanger van de gospelgroep The Mighty Clouds of Joy. Later maakte hij deel uit van de Johnny Otis Show. En dit is een nummer geschreven door soulzanger Clay Hammond. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika voor Little Johnny Taylor. Part-time Love.

Little Johnny Taylor, Part-Time Love. Little Milton had in 1965 een nummer 1 hit in Amerika met We're Gonna Make It. En de opvolger werd geschreven door blueszanger Chuck Willis. En dat nummer eindigde 7 in de Amerikaanse hitparade. En het werd opgenomen met drummer Morris White uit Earth, Wind and Fire. Little Milton, Feels So Bad.

Little Milton, Feel So Bad. Het is wat verwarrend, maar je hebt in Amerika Little Johnny Taylor en je hebt ook Johnny Taylor. En Johnny Taylor uit Arkansas ging via Kansas City en Chicago naar Los Angeles. En daar werd hij de opvolger van Sam Cooke als zanger van de Soul Stirrers. Dit is een opname van hem uit Memphis. En dat nummer nam hij op met Booker T en de MG's en de Memphis Horns. Johnny Taylor, Little Blue Bird.

I sure wish she would sing for me, OJT.

Johnny Taylor, Little Bluebird. De eigen compositie van Aretha Franklin nam ze op in New York met een studioband onder leiding van organist Spooner Oldham en een blazerssectie onder leiding van King Curtis. Het was de B-kant van de hitsingle Respect. Aretha Franklin, Dr. Feelgood.

Rita Franklin, Dr. Feelgood. Chess Records stuurde Etta James naar de Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama om de hit Tell Mama op te nemen. Maar ze besefte toen niet dat de B-kant haar beroemdste nummer zou worden. Die B-kant werd gecoverd door Chicken Jack, Rod Stewart, Coco Taylor, Lil Milton, Bet Hart, Ronnie Earl, Sean Webster, Crystal Shawanda en Rory Block. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I'd Rather Go Blind. Zanger Paul Butterfield, mondharmonica-speler Charlie Musselwhite en gitarist Michael Bloomfield waren drie blanke muzikanten die furore maakten in de zwarte blues scene van Chicago. Maar Michael Bloomfield overleed in 1981 in San Francisco aan een overdosis drugs. Michael Bloomfield, Going Down Slow.

Michael Bloomfield, Going Down Slow. De Paul Butterfield Blues Band, dat was de eerste blanke bluesband uit Chicago, met zanger en mondharmonica-speler Paul Butterfield en gitarist Elvin Bishop. En ook Paul Butterfield overleed in 1987 aan een overdosis drugs. De Paul Butterfield Blues Band, Born in Chicago.

The Paul Butterfield Blues Band, born in Chicago. John Mayall haalde gitarist Eric Clapton van de Yardbirds naar de Bluesbreakers en John Mayall schreef dit nummer over zijn toenmalige vriendin Christine. Het album Blues Brothers with Eric Clapton werd een top 10 hit in Engeland, maar desondanks vertrok Eric Clapton al snel weer naar Cream. John Mayall's Bluesbreakers. Have you heard?

John Mayles Bluesbreakers, Have You Heard? De 16-jarige Stevie Winwood was een natuurtalent en zijn oudere broer Muff Winwood haalde hem naar de Spencer Davis Groep omdat de kleine broer zong als Ray Charles. Muff Winwood schreef dit nummer samen met Spencer Davis voor zijn kleine broer, van wie we nog heel veel zouden horen. De Spencer Davis Groep, Stevie's Blues.

De Spencer Davis Groep, Stevie's Blues. Taj Mahal uit Harlem, New York, was de zoon van een jazzmuzikant. Hij begon als zanger-gitarist van de band The Electras. Later zat hij met Ry Cooder in The Rising Suns en vervolgens ging hij solo verder. Taj Mahal, She Caught a Katie.

Taj Mahal, Chicote Kedi. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het komt van het album East River Blues van jazzgitarist Chris Bergson uit New York. En hij maakt met bevriende jazzmuzikanten hele mooie bluesalbums. Het nummer is van Muddy Waters. Chris Bergson, Mean Disposition.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Singer-songwriter Maria McKee schreef het nummer voor de soundtrack van de film Days of Thunder met Tom Cruise in de hoofdrol. En het werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Engeland, Noorwegen, Nederland, Luxemburg en België. Het nummer eindigde 2 in IJsland, Ierland en Zweden. 3 in Australië, 4 in Zwitserland, 9 in Denemarken en 12 in Duitsland en Nieuw-Zeeland. Maria McKee, Show Me Heaven.

Maria McKee, Show Me Heaven. De Stumble, dat is een iets wat onderschatte Engelse bluesband uit Preston met zanger Paul Melville, de uitstekende saxofonist Simon Anthony Dixon en twee Schotse gitaristen, Boyd Turner en Colin Black. De Stumble, Fill Me Up.

De Stumble, Fill Me Up. Het gaat over Marilyn Monroe, maar Elton John zong het nummer in 1997 ook na het overlijden van Diana, Princess of Wales. En het werd een hit in Australië, Canada, Duitsland, Ierland, Italië, Engeland en Amerika. Elton John, Candle in the Wind.

Elton John, Candle in the Wind. Mike Cito, dat is een Texaanse bluesgitarist met een eigen platenlabel, Gulf Coast Records. En dit komt van zijn nieuwe album Outside or the East Side. Mike Cito, Grand Avenue.

Mike Cito, Grand Avenue. Bonfire, dat is een Duitse rockband onder leiding van gitarist Hans Sieler. En de band probeert al jaren door te breken in Amerika. En sinds 2015 hebben ze ook een Amerikaanse zanger, David Reese. Bonfire, You Make Me Feel.

Bonfire, You Make Me Feel. Room Full of Blues uit Rhode Island is een van de oudste bluesbands in Amerika. En de band versleet al een hele serie zangers, maar het album Steppin' Out werd voor het eerst opgenomen met de zangeres Didi Bestos. Room Full of Blues, Please Don't Leave.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Mike Finnegan is het album van deze week. En Mike Finnegan, dat was een organist uit Ohio. En hij speelde bij Jimi Hendrix, Joe Cocker, Etta James, Crosby, Stills en Nash, Buddy Guy, Michael McDonald, Peter Frampton, Bonnie Raitt, Tower of Power en Tracy Chapman. En hij overleed op 76-jarige leeftijd en daarom verscheen hij postuum een prachtig album. Mike Finnegan, 20 Years of B.B. King.

Mike Finnegan, 20 Years of B.B. King. Het is een compositie van de Engelse gitarist Mick Jones van de Amerikaanse band Foreigner. En zanger Lou Gramm had een hekel aan het nummer en hij had ook een hekel aan Mick Jones. En daarom zong hij het bewust heel slecht. En desondanks werd het de nummer 1 hit in Amerika, Foreigner. I don't want to live without you.

Foreigner, I don't want to live without you. The Outlaws, dat is een southern rock band uit Tampa Bay in Florida. De band is actief sinds 1967 en de band speelt tegenwoordig in een nieuwe bezetting met een nieuwe zanger, Henry Paul. Daarvoor sleet de band al 47 muzikanten. Dit komt van het album Green Grass en High Tides. The Outlaws, Girl from Ohio.

The Outlaws, Girl from Ohio. Het nummer is geschreven door de songwriters Barry Mann en Cynthia Weil uit New York. En in 1989 werd het als een duet opgenomen door Linda Ronstadt en Aaron Neville. Het werd nummer 1 hit in Amerika, Ierland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië en Engeland, 3 in Oostenrijk, 4 in België en Nieuw-Zeeland, 6 in Nederland. Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much.

Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Patty Griffin, dat is een singer-songwriter uit Maine. Ze is de ex-partner van Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin. En ze kwam via Boston naar Nashville en daar is ze nu lid van de alternatieve scene in East Nashville. Dit komt van haar album Crown of Roses, opgenomen met gitarist David Pulkingham. Patty Griffin, I Know a Way.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Clayton Squares, dat was een band met twee zangers uit Liverpool. Geoff Jones kwam van de Georgians en Daddy Alexander kwam van de Kingsbees. En Bob Wheeler, de eigenaar van de Cavern Club, was de manager en hij regelde een contract bij Decca Records. De Clayton Squares, Imagination.

De Clayton Squares, Imagination. De Mercies, dat was een duo uit Liverpool met Tony Crane en Billy Kingsley uit The Mercy Beats. En het duo had met Sorrow een top 5 hit in Engeland. Dit nummer werd geschreven door de beroemde songwriters Roger Cook en Roger Greenaway. En een cover van The Cats werd een grote hit in Nederland. The Mercies, The Cat.

De Mercies, The Cat, Wimple Winch, dat is een band uit Stockport. En de band bestond uit voormalige muzikanten van The Four Just Men. Het was de huisband van de Sinking Ship Club, maar toen de Sinking Ship Club afbrandde, was de band alles kwijt. De geluidsinstallatie en alle instrumenten. Wimple Winch, Atmosphere.

Wimple Winch, Atmosphere. Nadat gitarist Terry Sylvester van de Swinging Blue Jeans overstapte naar de Hollies in Manchester, werd Mike Gregory zijn opvolger. En hij schreef meteen dit nummer. Maar na de hits Good Golly Miss Molly, Hippie Hippie Shake en You're No Good was het plotseling geheel iets anders. En de fans reageerden dan ook teleurgesteld en het werd geen hit voor de Swinging Blue Jeans. Summer Comes Sunday.

The Swinging Blue Jeans, Summer Comes Sunday. Billy J. Kramer en de Dakotas bestond uit een zanger uit Liverpool en een band uit Manchester. En de band was heel succesvol met covers van de Beatles, want zanger Billy J. Kramer was bepaald geen songwriter. En daarom coverde hij dit nummer van de Amerikaanse zangeres Dede Warwick. Billy J. Kramer en de Dakotas, We're Doing Fine.

Billy J. Kramer en de Dakotas, We're Doing Fine. De Carrolls, dat was een familieband met zangeres Irene Carroll en haar broers Lee, Ron en Mike Carroll. En Irene Carroll ging later solo verder als zangeres Faith Brown. De Carrolls, come on.

The Carols, Come On. The Undertakers, dat was een band uit Liverpool met zanger Jackie Lomax, die later succesvol werd als soloartiest in Amerika. Hij coverde met The Undertakers een single van Barrett Strong uit 1959. Maar dat was ook al gedaan door John Lee Hooker, Jerry Lee Lewis, The Searchers, Freddie and the Dreamers, The Beatles, Etta James, The Rolling Stones, Waylon Jennings, The Everly Brothers, Little Richard, Buddy Guy, Roy Orbison, The Babies, Lee Von Helm, Dr. John, The Doors en Jimmy Barnes. Dus het is niet zo vreemd dat dit geen hit werd. The Undertakers, Money.

The Undertakers, Money. Carl Wayne en de Vikings, dat was een band uit Birmingham. En Carl Wayne zagen we later terug als zanger van The Move. En hij was de opvolger van Alan Clark bij The Hollies. Voor zijn band Carl Wayne en de Vikings coverde hij een single van The Temptations. Maar dat hadden heel veel artiesten voor hem ook al gedaan. Otis Redding, The Righteous Brothers, The Mamas and the Papas, The Rolling Stones, Stevie Wonder, Michael Jackson, Glen Campbell, Dolly Parton, The Neville Brothers, Marvin Gaye, Pete Veerman en Michael Bolton. Dus ook dit werd geen hit voor Carl Wayne and the Vikings. My Girl.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Light of Day van Sean Webster is het album van deze week. En na een optreden tijdens een bluesfestival in Giethoorn maakte Sean Webster kennis met een vrouw uit het toeristische dorp. Ze zijn intussen getrouwd en Sean Webster uit Sheffield woont intussen alweer jaren in Giethoorn. Sean Webster, Always Gone.

John Webster, Always Gone. The Hellions, dat was een band uit Birmingham met gitarist Dave Mason en drummer Jim Capaldi. En ze begonnen later met Steve Winwood de band Traffic. Dit nummer werd opgenomen met de Amerikaanse producer Kim Fowley. The Hellions, Tomorrow Never Comes.

The Hellions, Tomorrow Never Comes. Het is een nummer van Jerry Butler en het was al een hit voor de Mercy Beats en Elvis Costello. Zanger Tony Colton uit Londen was in het dagelijks leven de zanger van de band Head, Hands and Feet. En later werd hij producer van Don Everly en Jerry Lee Lewis. Tony Colton, I Stand Accused.

Tony Colton, I Stand Accused. The Mockingbirds, dat was een band uit Manchester. Het was de band van Graham Goldman, die later beroemd werd met 10cc. En de man was een echte hitcomponist. Hij schreef For Your Love voor de Yardbirds, Bustop voor de Hollies, No Milk Today voor Hermits Hermits en Pamela Pamela voor Wayne Fontana. En Julie Dristel was de achtergrondzangeres van The Mockingbirds. You Stole My Love.

The Mockingbirds, You Stole My Love. Revolution, dat was een band uit Birmingham met zanger en gitarist Luther Grosvenor, die later succesvol werd met Spooky Tooth. Een ander bandlid, Polly Palmer, vertrok naar de band Family. Revolution, Hallelujah.

Revolution, Hallelujah. Episode 6 uit Londen, dat was de band van zanger Ian Gillan. Roger Clover was de basgitarist en ze maakten later samen deel uit van Deep Purple. Episode 6, Put Yourself in My Place.

Episode 6. Put yourself in my place. David Bowie was al op jeugdige leeftijd actief in Londen. Hij had al gespeeld in The King Bees en The Menace Boys. En The Lower Third was zijn derde band. En Dana Gillespie maakte ook deel uit van die band. David Bowie en The Lower Third. Can't Help Thinking About Me.

David Bowie and the Lower Third, Can't Help Thinking About Me. A Band of Angels, dat was een band uit Londen, met zanger en songwriter Michael Dabow. Hij werd later de opvolger van Paul Jones bij Manfred Mann. En de band trad op in schooluniformen met clowneske hoedjes. A Band of Angels, Invitation.

The Band of Angels, Invitation. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Epics, dat was een band uit Londen en de band nam een nummer op van de Amerikaanse bluesband The Blues Magoos. En The Epics was de band van Francis Rossi en Alan Lancaster. Ze waren later jaren de boegbeelden van Status Quo. The Epics, Blue Turns to Grey.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Air Supply, dat is een rockband uit Australië met Russell Hitchcock en Graham Russell. En de band verkocht ruim 100 miljoen albums. Deze single eindigde 2 in Amerika, 3 in Canada, 5 in Zuid-Afrika en 45 in Australië. Air Supply, Making Love.

Air Supply, Making Love. Het was een single van Screaming Jay Hawkins en er verschenen 275 covers, onder meer van Manfred Mann, Nina Simone, Dem met Van Morrison, The Animals, Nick Cave, Leslie West, Tab Benoit, Brian Ferry, Jimmy Barnes, Joe Cocker en Buddy Guy. Maar de beste uitvoering was van Creedence Clearwater Revival. I Put a Spell on You.

Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Het is een compositie van Steve Lukather die het nummer ook zingt. En Michael McDonald is de achtergrondzanger. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, uiteindelijk de 13 in Canada, 38 in Nederland. Toto, I'll Be Over You. So

Toto, I'll be over you. Jimmy Barnes werd geboren in Schotland en verhuisde als kwajongen met zijn ouders naar Australië. En daar werd hij een Rocky Doll. Dit komt van zijn album Two Fires. Het nummer werd alleen een hit in Australië. Jimmy Barnes, Little Darlin'.

Jimmy Barnes, Little Darling. Cher is intussen 80 jaar en wordt ieder jaar weer wat mooier, al heeft dat wel wat gekost. In 1965 had ze haar eerste hit samen met Sonny, I Got You Babe. Ze was tevens heel succesvol als filmster en ze scoorde maar liefst 80 hits in Amerika. Cher, Just Like Jesse James.

Cher, just like Jesse James. The Grascals, dat is een band uit Nashville met zanger Terry Smith. En hij was actief bij

Jimmy Martin, Wilma Lee Cooper en The Osborne Brothers. En de tweede zanger, dat is John Bryan. En hij kwam uit The Bluegrass Mountaineers. Het is een cover van Merle Haggard, The Grascals. Today I Started Loving You Again.

The Grascals, Today I Started Loving You Again. The Heats, dat is een blues, soul en funk band uit Winnipeg in Canada met zanger Scott Melkonson. In Amerika en in Europa tonen ze geen enkele belangstelling voor deze band, maar de band is wel mateloos populair in Canada. The Heats, How Do You Talk to an Angel?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Mike Finnegan is het album van deze week. En Mike Finnegan was zijn hele carrière studiomuzikant. Hij speelde orgel op tientallen albums, onder meer van Jimi Hendrix, Dave Mason, Big Brother and the Holding Company, Peter Frampton, Les Dudek, Cher, Crosby, Stills and Nash, Buddy Guy, Cat Mo, Joe Cocker, Trampled Underfoot, Eric Burdon en Danielle Michel. Mike Finnegan, Lay Around and

Mike Finnegan, Lay Around and Love on You. Roy Orbison nam het nummer op in 1963 en in 1977 verscheen de cover van Linda Ronstadt. Daarna verschenen er nog 236 covers, maar alleen Linda Ronstadt had een wereldhit met dit nummer. Blue Bayou. MUZIEK

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Het is een nummer van Cat Stevens en hij had er een hit mee in Amerika en Canada. Maar de cover van de Amerikaanse rockband Mr. Big werd een veel grotere hit. Voor die band was het een hit in Amerika, Engeland, Zwitserland, Zweden, Duitsland, Finland, Canada, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, IJsland, Frankrijk, Denemarken en Australië. Mr. Big, Wild World.

0: Mr. Big, Wild World. Het is een nummer van Chuck Berry en er verschenen maar liefst 345 covers, onder meer van Johnny Rivers, Johnny Allen, Dave Edmunds, The Band, Grateful Dead, Meatloaf, Kingfish, Dale Hawkins, Jerry Lee Lewis, Jimmy LaFave en Mike Cito. En dit is Elvis Presley, Promised Land.
1: Oh, get on.

Elvis Presley, Promised Land. Het is de voormalige zanger van de streetband Q-Tips en Cat Cool en de Cool Cats. En hij brak solo door met de single Love of the Common People. Hij heeft intussen 29 hits, waaronder 5 nummer 1 hits. En dit werd een hit in Engeland, Duitsland, Nederland en Nieuw-Zeeland. Paul Young. Now I Know What Made Otis Blue.

Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Duke Robillard, dat is een bluesgitarist uit Rhode Island. Hij was de gitarist van Roomful of Blues en de Fabulous Thunderbirds. Dit komt van zijn soloalbum Blast Off en het is een cover van Percy Sledge. Duke Robillard, Warm and Tender Love.

0: voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Freeman King uit Alabama reisde helemaal naar Los Angeles om dit nummer op te nemen met producer Arthur Wright. Het nummer werd geen hit en daardoor bleef het de enige single voor deze Freeman King, Georgia Woman.

Freeman King, Georgia Woman. Brenda George, dat was een obscure soulzangeres uit Amerika, en ze nam voor kleine labels een serie singles op, maar dat leverde geen enkele hit op en niemand weet waar ze gebleven is. Brenda George, what you see is what you're gonna get.

Brenda George, what you see is what you're gonna get. The Soul Brothers Six uit Philadelphia, dat is de band van zanger Willie John Ellison. En de band speelt gospel, soul en blues. The Soul Brothers Six, what can you do when you ain't got nobody?

The Soul Brothers 6, What You Can Do When You Ain't Got Nobody. Mike Williams nam een anti-Vietnam song op voor Atlantic Records. En dat nummer eindigde 38 in de Amerikaanse Hot 100. Georgie Isaac kwam later met een mooie reggae cover van dit nummer. Mike Williams, Lonely Soldier.

Mike Williams, Lonely Soldier. Doris Troy uit New York begon als achtergrondzangeres bij Pink Floyd. Ze maakte nog enige tijd deel uit van The Sweet Inspirations. Ze had een grote hit met Just One Look. En dit komt van het album Just One Look. Doris Troy, He Don't Belong to Me.

Doris Troy, He Don't Belong to Me. Betty Swan uit Louisiana had een hele goede naam in Amerika. De muziekscene vond haar een geniale zangeres, maar het succes bleef uit en ze was in Engeland veel succesvoller dan in Amerika. En op een bepaald moment stapte ze zelfs uit de muziek. Ze werd Jehovah-getuige en ging werken als onderwijzeres in Las Vegas. Dit is een cover van Merle Haggard. Betty Swan, Today I Started Loving You Again.

Betty Swan, Today I Started Loving You Again. Elvin Robinson uit New Orleans was de zanggitarist van de Joe Jones Band in New York. Maar hij was een fan van Ray Charles en dat is op zijn soloalbums heel goed te horen. Elvin Robinson, Let Me Down Easy.

Elvin Robinson, Let Me Down Easy. D.D. Sharp uit Philadelphia nam een nummer op van Dan Penn en Spooner Oldham. En dat deed ze bij Gamble Records. En dat was geen toeval, want dat is het platenlabel van haar echtgenoot. D.D. Sharp, Help Me Find

Didi Sharp, Help Me Find My Groove. In de jaren 60 zongen heel veel zwarte zangers in de stijl van Sam Cooke. En Bobby Harris, dat was al een ervaren artiest. Hij nam platen op als Clock and Smash, BJ en de Harrison Brothers. En dit deed hij onder zijn eigen naam, Bobby Harris. We Can Believe You're Gone.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Thing at a Time van Morgan Wallen is het album van deze week. En Morgan Wallen is in Nederland nog geen superster, terwijl hij dat in Amerika wel is. Zijn single Love Somebody was de enige hit in Nederland. Het nummer eindigde 6 in de nationale top 40. Maar het nummer stond wel 27 weken in onze vaderlandse hitparade. Morgan Wallen, Wine into Water.

0: Morgan Wallen, Wine into Water. Hoagie Lance, dat was een protégé van producer en songwriter Burt Burns in New York, die het nummer schreef als Burt Russell. En Burt Burns nam het nummer later ook nog een keer op met Solomon Burke, want Hoagie Lance was een topzanger, maar hij scoorde nooit een hit. Hoagie Lance, Baby Come On Home.
1: Sometimes it's so easy to let the simple things fade out of your life, and you don't pay it much mind because somehow you never really know that you took that one precious jewel who really loved you. Yes, you did. And like a fool, you let her go.

Hoagy Lance, Baby, Come On Home. Percy Wiggins uit Memphis nam als soulzangers zijn platen altijd op in Nashville, terwijl dat in de jaren 60 een country bolwerk was. Tegenwoordig komt er veel blues uit Nashville, dankzij bluesproducer Tom Hambridge. Percy Wiggins, Book of Memories.

Percy Wiggins, Book of Memories. Tammy Willis zong in de stijl van Otis Redding. En dit is een eigen compositie. En deze Tammy Willis die leverde uitstekende singles af, maar hij haalde nooit de hitparade. Tammy Willis, Easy as Saying 1, 2, 3.

Timmy Willis, easy as saying 1, 2, 3. Gene Wells stond onder contract bij Callow Records, maar ze had een groot probleem. Haar nummers werden geen hits in Amerika en in Engeland en Canada werden haar nummers niet eens uitgebracht. Gene Wells, Have a Little Mercy.

Gene Wells, Have a Little Mercy. Larry Banks uit New York was de zanger van The Companions en hij trouwde op het toneel in het Regal Theater in Washington D.C. met zangeres Bessie Banks. Larry Banks, I'm Not the One.

Larry Banks, I'm not the one. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Charlie Whitehead, dat was een succesvolle soulzanger, maar hij maakte ook platen onder de naam Ross Pitt. En hij werkte altijd samen met producer en songwriter Jerry Williams, die zelf opnam onder de naam Swamp Dog. En dat deden ze voor United Artists. Ross Pitt, Songs to Sing.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Evenals Liverpool was Birmingham in de jaren 60 ook een broeinest van beatbands. De Spencer Davis Groep, de Moody Blues, de Move, Electric Light Orchestra. Ze kwamen allemaal uit Birmingham. Keith Powell was een grote naam in het lokale clubcircuit. Hij stond met zijn band The Valets al in het voorprogramma van de Rolling Stones. Maar Keith Powell haalde nooit de hitparade. Ook niet als soloartiest en ook niet als duo met zangeres Billie Davis. Keith Powell and the Valets. The answer is no.

Keith Powell and the Valets. The answer is no. Mike Sheridan and the Knight Riders, dat was een topband uit Birmingham met Roy Wood en Jeff Lynne in de band. En de band coverde een nummer van de Amerikaanse meidengroep The Marvelettes. Maar op hetzelfde moment namen de Beatles dit nummer ook op. Mike Sheridan en de Knight Riders verkochten 70.000 singles in de stad Birmingham. En de rest van Engeland koos voor de versie van de Beatles. Mike Sheridan en de Knight Riders. Please, Mr. Postman.

Mike Sheridan en de Knight Riders, Please Mr. Postman. In 1964 verscheen de debuutsingle van de Spencer Davis Groep. Het nummer haalde nergens de hitparade, maar iedereen wist op dat moment wel dat de piepjonge zanger Stevie Winwood een fenomeen zou worden. En even later kwamen de hits al: Keep On Running, Somebody Help Me, When I Come Home, Gimme Some Lovin' and I'm a Man. De Spencer Davis Groep, Dimples.

De Spencer Davis Groep, Dimples. Carl Wayne en de Vikings, dat was een band met Chris A. Scafford en Beth Beffen in de band, die later deel uit zouden maken van The Move. En ook Carl Wayne was actief in The Move en later in The Electric Light Orchestra. Hij ging echter solo verder en in 2000 werd hij de opvolger van Alan Clark als zanger van de Hollies. In 2014 overleed hij op 61-jarige leeftijd. Carl Wayne en de Vikings, Your Lovin' Ways.

Carl Wayne en de Vikings, Your Lovin' Ways. De Rockenberries, dat was een band uit Birmingham met Christine Perfect als toetseniste. En zij was later een van de belangrijkste leden van Fleetwood Mac. De band coverde een nummer van de Amerikaanse band The Tokens. Het is een compositie van Carole King en het nummer eindigde 3 in de Engelse hitparade. De Rockenberries, He's in Town. MUZIEK

De Roggenberries, He's in Town. De Moody Blues begonnen als bluesband met zanger-gitarist Danny Lane. In 1964 coverde de band een nummer van de Amerikaanse zangeres Bessie Banks. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, het nummer eindigde 2 in Canada, 6 in Amerika, 10 in Nederland en 12 in Australië. Daarna vertrok Danny Lane naar Wings met Paul McCartney. En met zanger Justin Hayward werden de Moody Blues een symfonische rockband. De Moody Blues, go now.

The Moody Blues, Go Now. The Move, dat was een sterrenformatie uit Birmingham met drummer Bev Bevan. Hem zagen we later terug bij The Electric Light Orchestra. Carl Wayne, hij werd de zanger van The Hollies. Roy Wood zagen we terug bij Electric Light Orchestra en Wizard. Rick Price zagen we terug bij Wizard. En Jeff Lynne en Phil Bates zagen we ook alle twee terug bij The Electric Light Orchestra. Dit nummer van The Move eindigde 2 in Engeland en Nieuw-Zeeland, 6 in Ierland, 18 in Nederland, 30 in Duitsland en 42 in Australië. The Move, Night of Fear.

The Move, Night of Fear. Gary Hatches was de basgitarist en zanger van de Bobcats uit Birmingham. En deze band was het huisorkest in de Railway Club. Maar de hits bleven uit en daarom probeerde Gary Hatches het als soloartiest onder de naam Gary Aston. Maar ook dat leverde geen hits op. Gary Aston, His Lordship.

Gary Aston, His Lordship. Geoffrey Turton is nog steeds de zanger van de Rockenberries, maar daarnaast had hij ook een solo-carrière als Jefferson. Dit is een compositie van Paul Ryan. Hij is de helft van het duo Paul en Barry Ryan. En het werd een hit in België, Canada, Nederland, Engeland en Amerika. Jefferson, The Color of My Love.

Jefferson, The Color of My Love. The Renegades, dat is een band uit Birmingham met zanger-gitarist Kim Brown. The Renegades speelden echter zelden in Birmingham. Ze waren vooral populair in Finland, Italië, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Zwitserland. En zanger-gitarist Kim Brown ging later verder als Kim and the Cadillacs. The Renegades, Cadillac.

The Renegades, Cadillac. The Fortunes, dat was een close harmony beatband met zanger Rod Allen. In 1964 toerde The Fortunes als voorprogramma met de Beatles door Schotland en daarna begonnen ze grote hits te scoren. Caroline, You've Got Your Troubles, Here It Comes Again, This Golden Ring, Here Comes That Rainy Day Feeling Again en Freedom Come, Freedom Go. Dit nummer werd nooit op single uitgebracht, The Fortunes, Ballad of the Alamo.

The Fortunes, Ballad of the Alamo. Steve Winwood, de zanger van de Spencer Davis Groep, begon een eigen band, Traffic, met de topmuzikanten Jim Capaldi, Dave Mason en Chris Wood. Rick Kretz zagen we later terug bij Brian Fate, Jim Gordon bij Derek the Dominoes en Randall Bramlett bij Greg Allman. Traffic, Dear Mr. Fantasy.

Traffic, Dear Mr. Fantasy. World of Oz, dat was een obscure band uit Birmingham en de band bestond slechts 1 jaar. In 1968 had de band 2 hits en alleen 2 hits in Nederland. Geoff Nichols zagen we later terug bij Black Sabbath en zanger-gitarist Christopher Robin Evans bij de Mayfair set, The Casuals en Kansas Hook. World of Oz, The Muffin Man.

World of Oz, The Muffin Man. The Electric Light Orchestra, dat was de band met Jeff Lynne en Roy Wood. En Glenn Hughes maakte later nog deel uit van Deep Purple en Black Sabbath. Dit nummer eindigde op nummer 1 in Canada, 2 in Oostenrijk, 3 in Engeland, 4 in Amerika, 5 in Nederland en Duitsland en 6 in Nieuw-Zeeland, Ierland en Australië. The Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down.

The Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Brian Frederick Hines uit Birmingham noemde zich Danny Lane, omdat zijn zus een fan was van de Amerikaanse zanger Frankie Lane. Hij was actief bij Danny Lane en de Diplomats, de Moody Blues, Electric String Band, Balls, Ginger Baker's Air Force, en in 1971 sloot hij zich aan bij Wings en hij schreef samen met Paul McCartney de wereldhit Mull of Kintyre. Daarna ging hij solo verder, maar hij overleed in 2023 in Florida aan de gevolgen van COVID. Hij werd 79 jaar. Danny Lane, Can Nobody Love You?

Danny Lane, Can't Nobody Love You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Chicken Check is de laatste band uit Birmingham met zanggitarist Stan Webb en toetseniste en zangeres Christine Perfect, die we later terugzagen bij Fleetwood Mac. Deze cover van Etta James eindigde 14 in de Engelse hitparade. Chicken Check, I'd Rather Go Blind.

0: Wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Randy Newman is een songwriter, pianist en zanger uit Los Angeles en hij beweegt zich niet in het commerciële segment, maar in de iets wat elitaire hoek. En dit uur zijn alle nummers geschreven door Randy Newman. Tim O'Brien is een singer-songwriter uit West Virginia. Hij begon in Colorado bij de band Hot Rice en later bij Red Knuckles en de Tailblazers. Solo stond hij in het voorprogramma van Mark Knopfler. En dit nummer werd ook opgenomen door Etta James, Linda Ronstadt, Ray Charles, Gladys Knight en Joe Cocker. Tim O'Brien, Sail Away.

Tim O'Brien, Sail Away. De Del McCoury Band, dat is een Amerikaanse bluegrass band rond zanger-gitarist Del McCoury. En het nummer komt van het album Good Old Boys van Randy Newman. En zijn single haalde in 1974 nergens de hitparade. De Del McCoury Band, Birmingham.

De Del McCoury Band, Birmingham. Restless Kelly, dat is een band uit Idaho met de broers Willie en Cody Brown. De band verhuisde naar Austin en raakte daar bevriend met singer-songwriter Joe Eli, die ook actief is in de Flatlanders. Reckless Kelly en Joe Eli, Rider in the Rain.

Reckless Kelly en Joe Eli, Rider in the Rain. Randy Newman vroeg Mr. President rekening te houden met de gewone man. Have pity on the working man. Er verschenen mooie covers van de Marshall Tucker Band en Hard Working Americans. En Sam Booth is een folksinger uit Kentucky. Hij heeft een eigen band, New Grass Revival. En hij speelde ook in de begeleidingsbands van Abilou Harris, Lyle Lovett, Garth Brooks en de Dixie Chicks. Sam Booth, Mr. President.

Sam Bush, Mr. President. Guster, dat is een band uit Massachusetts met studenten van de Tufts University. En Guster is het huisorkest in de studentenkroeg The Midnight Café. De band toerde inmiddels door Amerika, Canada en Engeland. En de single Amsterdam van Guster werd de nummer 1 hit in Amerika. Dit nummer komt van het tribute-album The Songs of Randy Newman. Guster, Memo to My Son.

Duster. Memo to my son. Mark Broussard, dat is een singer-songwriter met een bluesy sound uit Louisiana. In Amerika noemt men dat Bayou Soul. Hij is de zoon van Ted Broussard, de gitarist van de Boogie Kings. En dit nummer werd ook nog opgenomen door Etta James, de Jazz Roden Band, Joe Cocker, Bill Wyman, Tom Jones en Suede. Mark Broussard, You Can Leave Your Hat On.

Mark Broussard, You Can Leave Your Head On. Kim Ritchie, dat is een singer-songwriter uit Ohio. Ze begon als voorprogramma bij Wynonna Judd. En ze schreef intussen nummers voor Trisha Yearwood, Whitney Foster en Brooks and Dunn. En ze is de partner van singer-songwriter Jeffrey Focult. Kim Ritchie, Texas Girl at the Funeral of Her Father.

Kim Ritchie, Texas Girl at the Funeral of Her Father. Randy Newman nam het nummer zelf op in 1976 en er verschenen covers van Asleep at the Wheel, Lynn Anderson, Marcia Ball, Sonny Landreth, Howard Tate, Willie Nelson en dit is de mooiste versie, Aaron Neville, Louisiana 1927.

Aaron Neville, Louisiana, 1927. Eric Burdon en The Animals namen het nummer van Randy Newman al in 1966 op, terwijl de componist het zelf pas in 1970 opnam. Free Dog Night had er een nummer 1 hit mee in Amerika en het nummer werd ook nog gecoverd door Odetta, Wilson Pickett, Tom Jones, John Farnham en PJ Proby. Eric Burdon en The Animals, Mama Told Me Not To Come.

Eric Burdon and the Animals, Mama Told Me Not To Come. De Bo Brummels, dat was een band uit San Francisco, met zanger Sal Valentino en gitarist Ron Elliott. Dit nummer werd ook nog opgenomen door The Ellen Price Set, Ry Cooder, Chris Smither, Southern Comfort en Johnny Cash. De Bo Brummels, Old Kentucky Home.

0: De Bo Brummels, Old Kentucky Home. De single I Don't Want to Hear It Anymore van de Walker Brothers deed helemaal niets in Amerika, maar 3 jaar later werd het nummer als solo-single uitgebracht van zanger Scott Walker. En toen werd het nog gecoverd door Jerry Butler, PJ Proby, Melissa Manchester, Shelby Lynn en Dusty Springfield. Scott Walker, I Don't Want to Hear It Anymore.
1: In my neighborhood, where folks don't live so good now, the rooms are small

Scott Walker, I don't want to hear it anymore. Gene Pitney had al een wereldhit gehad met 24 Hours from Tulsa. En deze compositie van Randy Newman eindigde 2 in Engeland. Maar Amerika reageerde er totaal niet op. Gene Pitney, Nobody Needs Your Love.

Jean Pitney, Nobody Needs Your Love. De zus van Aretha Franklin, Irma Franklin, had al een wereldhit gehad met Piece of My Heart. In 1963 nam ze dit nummer van Randy Newman op en Randy Newman zelf bracht het pas in 1998 uit. Irma Franklin, Love is Blind.

Irma Franklin, Love is Blind. Duffy Power, dat is een Engelse blueszanger. Hij speelde bij Graham Bond, The Paramounts en Alex's Corners Blues Incorporated. Dit is een solo-opname uit 1967 en hij nam het nummer op voor het tribute-album More Early Songs of Randy Newman. Duffy Power, Davy O'Brien.

Duffy Power, Davy O'Brien. Alan Price, dat is de voormalige organist van The Animals, en hij ging verder met zijn eigen Alan Price set. En deze single eindigde nummer 5 op de Engelse hitparade, en Randy Newman nam het zelf alleen een keer live op in 1971. The Alan Price set, Tickle Me.

Die Ellen Price said, Tickle Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Linda Ronstadt was de leadzangeres van de Stone Ponies en ze ging solo verder en ze begon met een cover van Randy Newman. Het nummer werd geen hit, maar de hits kwamen er wel aan. Linda Ronstadt, Bet No One Ever Heard This Bad.

0: wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Vanuit Liverpool veroverden de Beatles in de jaren 60 de hele wereld. En in hun slipstream profileerden zich meerdere bands uit Liverpool. De Mercy Beat werd een hype. En vandaag gaan we terug naar het Liverpool uit de jaren 60, waar iedere wijk een lokale band had met een hit. Dit is het openingsnummer van het debuutalbum van de Beatles. Please, please me. The Beatles. I saw her standing there. One, two, three.

The Beatles, I Saw Her Standing There. The Searchers uit Liverpool zijn genoemd naar een film van John Ford uit 1956 met John Wayne in de hoofdrol. De band begon in 1959 en was in 2025 uitgespeeld. Het laatste optreden was tijdens het Glastonbury Festival in Engeland. En de band hield het dus ruim 66 jaar vol. De band maakte 37 albums, had 22 hits, waaronder 3 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Engeland, Ierland en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 4 in Australië, 6 in Zweden, 8 in Duitsland en Noorwegen, 13 in Amerika en 14 in Canada. The Searchers, Needles and Pins.

De Searchers, Needles and Pins. De Swinging Blue Jeans, dat was de band van zanger-gitarist Ray Ennis. En de band had grote hits met covers van Amerikaanse artiesten. Hippie Hippie Shake, Good Golly Miss Molly en Don't Make Me Over. Dit is een cover van een single van Didi Warwick uit 1963. En de versie van de Swinging Blue Jeans eindigde 3 in Engeland, 7 in Nieuw-Zeeland, 26 in Frankrijk, 27 in Finland en 97 in Amerika. De Swinging Blue Jeans. You're no good.

the swinging blue jeans, You're No Good. Billy J. Kramer en de Dakotas, dat was de band van zanger William Howard Ashton uit Liverpool. En de begeleidingsband de Dakotas kwam uit Manchester. De band leverde 21 albums af, had 11 hits zonder 3 nummer 1 hits. En John Lennon bedacht de artiestennaam Billy J. Kramer. En die naam haalde hij gewoon uit het telefoonboek. Billy J. Kramer woonde jaren in Amerika, waar heel veel werk is voor nostalgische bands. Billy J. Kramer en de Dakotas. Dance with me.

Billy J. Kramer en de Dakotas, Dance With Me. Jerry en de Pacemakers maakten onder leiding van zanger-gitarist Jerry Marsden een spectaculaire start. De eerste drie singles werden alle drie nummer 1 hits. How Do You Do It, dat nummer werd geweigerd door de Beatles, I Like It en You Never Walk Alone. En You Never Walk Alone was een nummer uit 1945. Het kwam uit de musical Carousel. En het is nog steeds het clublied van de voetbalclub in Liverpool. Het was een nummer 1 hit in Engeland, Nieuw-Zeeland, Ierland en Australië. Het nummer eindigde 31 in Canada, 48 in Amerika. Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.

Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. De Mercy Beats, dat is de band van zanger-gitarist Tony Crane. En de band nam in 1964 een nummer op van Burt Bacharach. In Amerika was het een single van Dionne Warwick. Maar de Mercy Beats hadden pech, want op hetzelfde moment nam Dusty Springfield het nummer ook op. Dusty Springfield eindigde 10 in de Engelse hitparade. En de Mercy Beats eindigde op 13 in de Engelse hitparade. De Mercy Beats, Wishing and Hoping.

The Mercy Beats, Wishing and Hoping. Ian and the Zodiacs, dat is een onbekende band uit Liverpool rond zanger-gitarist Ian Edwards. De band tekende een contract in de Star Club in Hamburg en bleef na afloop nog jaren in Duitsland toeren. Ze maakten ook albums als The Copycats met nummers van de Beatles. En toen ze eindelijk terugkeerden naar Liverpool, kende niemand de band meer. Ian and the Zodiacs, So Much in Love with You.

Ian and the Zodiacs, So Much in Love with You. Liverpool Express, dat was de band van Billy Kingsley. Hij kwam uit de Mercy Beats. En deze band was tevens enige tijd de begeleidingsband van Rod Stewart. En de band toerde door Zuid-Amerika en ook door Amerika, want alles uit Liverpool trok publiek. Billy Kingsley was tevens studiomuzikant bij Apple Records tijdens producties van Paul McCartney en George Harrison. De Liverpool Express, John George, Ringo en Paul.

The Liverpool Express, John George, Ringo en Paul. De Mojos, dat was de band van zanger Stu James. En de band had een beroemde drummer, Ainsley Dunbar. Hij speelde later bij John Mayall, Frank Zappa, Jeff Beck, Journey, Eric Burdon, Lou Reed, David Bowie en Whitesnake. En basgitarist Lewis Collins werd een beroemde acteur op de televisie, want hij had de hoofdrol in de tv-serie The Professionals. De Mojos, Forever.

The Mojos, Forever. Priscilla White kwam uit de wijk Vauxhall in Liverpool en ze was garderobejuffrouw in de Cavern Club en af en toe mocht ze meezingen met de Beatles, de Big Three, Rory Storm en de Hurricanes en King Size Taylor en de Dominoes. John Lennon bedacht haar artiestennaam, niet Cilla White, maar Cilla Black, en hij regelde ook dat ze een single mocht opnemen. Intussen maakte ze 27 albums, had 26 hits en 2 nummer 1 hits. Cilla Black, You're My World.

Cilla Black, You're My World. The Big Three, dat was een beat trio onder leiding van Johnny Gustafson, en hem zagen we later terug bij de Mercy Beats, Quatermass, Roxy Music, The Pirates en de Ian Gillan Band. En drummer Nigel Olsen was later de drummer bij Elton John, Plastic Penny, Uriah Heep en de Spencer Davis Groep. En de band was heel populair in het clubcircuit in Liverpool, maar scoorde eigenlijk nooit hits. Dit is hun enige hit en het nummer eindigde 37 in de Engelse hitparade. The Big Three, Summer the Guy.

The Big Three, Summer or Die. Billy Fury was het eerste popidool uit Liverpool. De Beatles deden auditie, want ze wilden graag de begeleidingsband van Billy Fury worden, maar ze werden afgewezen. Billy Fury maakte 44 albums, had 32 hits, één nummer 1 hit. Dit nummer eindigde 25 in de Engelse hitparade en Billy Fury overleed op 42-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Billy Fury, Montrose Place.

0: wondrous place.
1: Billy Fury, Wondrous Place. The Foremost, dat was de band van zanger-gitarist Brian O'Hara. En de band had een serie hits met composities van John Lennon en Paul McCartney. En dat kwam omdat ze bij hetzelfde management zaten, Brian Epstein. Zanger-gitarist Brian O'Hara pleegde in 1999 zelfmoord. The Foremost, Some Kind of Wonderful. All you have-

The Foremost, Some Kind of Wonderful. The Mercies, dat is een duo met twee muzikanten uit de Mercy Beats, Tony Crane en Billy Kinsley. En ze hadden een geweldige studioband. Jimmy Page, de beroemde gitarist, John Paul Jones, ook uit Led Zeppelin, Jack Bruce uit Manfred Mann en Clem Cattini uit de Tornado's. Dit werd geen hit, het werd later wel een grote hit voor de Cats uit Volendam. The Mercies, The Cat.

The Mercies, The Cat, The Remo Four. Dat was de band van zanger-gitarist Colin Manley. Drummer Roy Dyke zagen we later terug bij Badger en Ashton Gardner en Dyke. En toetsenist Tony Ashton zagen we terug bij George Harrison, ook bij Ashton Gardner en Dyke. En daarna nog bij Eric Clapton, Paul McCartney en de formatie Family. Colin Manley was later actief bij de Swingin' Blue Jeans. The Remo Four. Lies.

The Remo 4, Lies. The Escorts, dat was de band van zanger-gitarist Terry Silvester. We kennen hem later van de Swinging Blue Jeans en hij speelde ook nog jaren bij de Hollies. Tegenwoordig woont hij in Toronto in Canada en toert hij door Canada en Amerika

met muzikanten uit de British Invasion. Drummer Pete Clark zagen we terug bij Jackie Lomax, Kiki Dee en Billy Preston. The Escorts, I Don't Want to Go On Without You.

The Escorts, I Don't Want To Go On Without You. The Black Knights, dat was een onbekende band uit Liverpool, maar deze band dook plotseling op in de film Ferry Cross the Mersey rond de band Jerry and the Pacemakers. De single werd opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen onder leiding van producer George Martin. Hierna speelde de band jaren in de Star Club in Hamburg. The Black Knights, Angel of Love.

The Black Knight, Angel of Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Earl Royce en The Olympics, dat was een band uit Liverpool, en die band was het huisorkest in de Peppermint Lounge in London Road in Liverpool. Daarna hebben ze zich nooit meer laten zien in Liverpool, want de band heeft jaren door Duitsland getoerd. Earl Royce en The Olympics. Que sera, sera.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Fleetwood Mac begon in 1967 in Londen als een bluesband met zanger-gitarist Peter Green. Maar in de loop van de jaren werd de band een hitmachine met de zangeressen Stevie Nicks en Christine McVie. Het complete oeuvre van Fleetwood Mac is heel vaak gecoverd. Dit is Dylan LeBlanc, een singer-songwriter uit Louisiana. Hij heeft daar zijn eigen band, Abraham. Hij toerde al door Amerika met Lucinda Williams, The Civil Wars en Calexico. En hij is regelmatig de eregast bij concerten van Bruce Springsteen. Dylan LeBlanc, I Don't Want to Know.

Dylan LeBlanc, I Don't Want To Know. Peter Green nam het nummer zelf in 1968 op met Fleetwood Mac en er verschenen covers van Santana, Charlie Musselwhite, Snowy White en Eric Clapton. En dit is de Amerikaanse bluesgitarist Larry McRae, Black Magic Woman. MUZIEK

Larry McRae, Black Magic Woman. En alle nummers zijn vandaag covers van Fleetwood Mac. Luther Grosvenor, dat is een ervaren Engelse gitarist. Hij speelde bij Spooky Tooth, Spears Wheel, Motte Hoople en Widowmaker. En bij Motte Hoople speelde hij onder de naam Ariel Bender. Op dit nummer speelt hij leadgitaar als Luther Grosvenor en slaggitaar als Ariel Bender. Luther Grosvenor, Crying Won't Bring You Back.

Luther Grosvenor, Crying Won't Bring You Back. In 1969 was het een grote hit voor Fleetwood Mac. Het nummer eindigde 2 in Engeland en Noorwegen, 5 in Ierland, 12 in Nederland en Zweden en 14 in Nieuw-Zeeland. En dit is een cover van de Schotse zanger en fluitist Ian Anderson, sinds jaar en dag de frontman van Jethro Tull. Ian Anderson, Man of the World.

Ian Anderson, Man of the World. Southside Johnny, dat is een zanger uit New Jersey. Hij is de frontman van Southside Johnny en de Asbury Jukes. En die band bracht veel talenten voort. Stephen Van Zandt ging naar Bruce Springsteen. Bobby Bandera ging naar Bon Jovi. Gary Talent ging ook naar Bruce Springsteen. David Hayes naar Van Morrison. En Ernest Carter naar de Paul Butterfield Blues Band. Dit nummer nam hij op met gitarist Rod Price. Southside Johnny. Baby, when the sun goes down.

Southside Johnny, Baby When The Sun Goes Down. De Ierse gitarist Rory Gallagher coverde een nummer van zijn Engelse collega Peter Green in de Roundhouse Studios in Londen. En dat deed hij met toetsenist John Cook. En hem kennen we van Ozzy Osbourne, Mungo Jerry, The Kestrels en Midnight Flyer. En de drummer was Rich Newman. En hij speelde bij Steve Marriott, Elvin Lee, Jeff Beck en Eric Clapton. Rory Gallagher, Leaving Town Blues.

Rory Gallagher, Leaving Town Blues. Harvey Mandel, dat is een gitarist uit Detroit. Hij speelde bij Kent Heat, Charlie Musselwhite en John Mayall. En hij was de studiogitarist op het album Hot Stuff van de Rolling Stones. Daarnaast maakte hij ook nog 31 soloalbums. Harvey Mandel, Ramblin' Pony.

Harvey Mandel, Ramblin' Pony. P. McGinley, dat is een singer-songwriter uit Dublin. Hij komt uit het Mobile Gospel Choir. En ook hij coverde een nummer van Fleetwood Mac. Het is een compositie van Peter Green. P. McGinley, Showbiz Blues.

Pete McGinley, Showbiz Blues. Bob Brunning uit Londen was de basgitarist bij Fleetwood Mac, Savoy Brown, de Brunning Sunflower Band en Tramp. En daarna was hij tot zijn dood de frontman van zijn eigen band, Bob Brunning's Deluxe Blues Band. I Loved Another Woman.

Bob Brunnings, Deluxe Blues Band, I Loved Another Woman. De Engelse singer-songwriter Jet Martin coverde een nummer van Peter Green uit 1968. Jet Martin, The World Keep On Turning.

Get Martin, The World Keep On Turning. Het volgende nummer van Fleetwood Mac werd veelvuldig gecoverd, onder meer door Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Carrie Underwood, Kelsey Ballerini, Alison Russell, The Highwaymen, Harry Styles, Elton John, Santana, The Cranberries en The Chicks. En dit is een bluesband uit Polen, The Blues Night Shift, I'm Coming Home to Stay.

0: no more Luger. This time I'm coming home to stay. Well, I ain't gonna leave no more Luger. This time I'm coming home to stay. I ain't giving no good bother every night and every day.
1: The Blues Night Shift, I'm Coming Home to Stay. Het nummer van Peter Green werd gecoverd door Gary Moore, The Donkees, Dudley Taft, Bernie Marsden en Ian McNabb. En dit is een Italiaanse bluesband uit Milaan, Family Style, Driftin'.

Family Style, Driftin. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Andy J. Forrest, dat is een zanger en mondharmonica-speler uit New Orleans. Hij speelde bij B.B. King, Bobby Bland, Luther Allison, Johnny Shines en James Cotton. En hij coverde een nummer van Peter Green. Andy J. Forrest, Watch Out. 1, 2...

0: Wetenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het album Sometimes van QB and the Blizzards was geen commercieel succes. De verkoop viel bitter tegen, terwijl er een paar mooie nummers op staan. Harry Musquet schreef dit nummer met toetsenist Helmich van de Vecht. QB and the Blizzards, Sometimes.

QB and the Blizzards, Sometimes. Sam Cooke was een geniale songwriter en zanger. Hij schreef bekende nummers als You Sent Me, Only 16, Chain Gang, Bring It On Home To Me en A Change Is Gonna Come. Maar hij maakte ook een bluesalbum, The Rhythm and Blues of Sam Cooke, Get Yourself Another Fool.

Sam Cooke, Get Yourself Another Fool. Rory Block uit New York doet al ruim 40 jaar hetzelfde. Maar ze doet dat ook al die jaren erg goed. Het is namelijk een uitstekende blueszangeres die nooit voor uitstapjes naar pop, country of soul koos. Ze bleef de blues altijd trouw. Dit komt van haar album Best Blues and Originals. Rory Block, Elder Green is Gone.

Rory Block, Elder Green is Gone. Het is een nummer geschreven door Willie Dixon en in 1961 was het een single van Howlin' Wolf. En het nummer werd 149 keer gecoverd, onder meer door The Rolling Stones, QB and the Blizzards, Ronnie Hawkins, Otis Rush, The Doors, Mick Taylor, Elvin Bishop, Robin Ford en Etta James. Dit komt van het album Love Me Mama, Luther Allison, Little Red Rooster.

0: must have been gone.
1: Luther Allison, Little Red Rooster. The Soul Children, dat was een superband uit Memphis met twee zangers en twee zangeressen. En de producers Isaac Hayes, David Porter, Homer Banks en Al Johnson deden er alles aan voor Stax Records om er iets moois van te maken. En het leverde goede albums op, maar het publiek toonde geen enkele belangstelling. Dit komt van het album Genesis, The Soul Children, Don't Take My Sunshine.

The Soul Children, Don't Take My Sunshine. Matt Anderson, dat is een Canadese troubadour die in Nederland een trouwe aanhang heeft. Hij coverde deze prachtige compositie van Steve Earle en hetzelfde deden de Proclaimers, Dave Kelly, T. Graham Brown, Percy Sledge, Patti Loveless en Oscar Benton. Matt Anderson, My Old Friend the Blues.

Matt Anderson, My Old Friend, The Blues. Lucinda Williams uit Louisiana zong in haar zeurderige stijl een heel album vol met Rolling Stones covers. Het komt van het album A Tribute to the Rolling Stones, Lucinda Williams, Play with Fire.

Lucinda Williams, Play With Fire. John Mayer, dat is een Amerikaanse zanger, gitarist, en hij is heel succesvol met commerciële blues. Hij is jong, een begenadigd gitarist, hij schrijft sterke nummers en heeft een aantrekkelijk imago voor vrouwen. Dit komt van zijn album Battle Studies. John Mayer, Perfectly Lonely.

John Mayer, Perfectly Lonely. John Mohead, dat is een singer-songwriter uit Mississippi, en hij raakte als teenager onder de indruk van The Allman Brothers Band, The Marshall Tucker Band en Little Feat. En hij schurkt als singer-songwriter tegen de blues aan. Dit komt van zijn album Lula City Limits, John Mohead, When the Love's All Gone.

John Mohead, When the Love's All Gone. Op het album The Best of Eric Clapton staan prachtige nummers. Tears in Heaven, Wonderful Tonight, Bad Love, Change the World. Hij nam het album op met gitarist Andy Fairweather Lowe, pianist Paul Carrack en bassist Pino Palladino. En hij is de studiobassist van The Who, John Mayer, Don Henley en Jeff Beck. Eric Clapton, River of Tears.

Eric Clapton, River of Tears. Joe Purdy, dat is een singer-songwriter uit Arkansas. En hij woont op een afgelegen boerderij waar hij zijn eigen studio heeft. Hij woonde eerder in New York en Los Angeles, maar hij keerde terug naar het platteland en daar begon hij zijn eigen platenlabel, Mudtown Crier Records. Joe Purdy, Eagle Rock Fire.

Joe Purdy, Eagle Rock Fire. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. The Animals uit Newcastle werden groot dankzij de aanwezigheid van zanger Eric Burdon. Hij componeerde dit beroemde nummer. Het werd geen hit, maar alle oudere jongeren kennen het. Ellen Price is de pianist. The Animals, voor Miss Corker.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het was een hit voor countryzanger George Jones tijdens zijn turbulente huwelijk met Tammy Wynette. En de frontman van de Neville Brothers uit New Orleans nam een prachtige cover op. Aaron Neville, The Grand Tour.
2: Step right

Aaron Neville, The Grand Tour. Lady Antebellum, dat is een country rock band uit Nashville met Hillary Scott. En dat is de dochter van country zangeres Linda Davis. En de band toerde al door Amerika met Martina McBride, Jason Aldean, Kenny Chesney, Carrie Underwood, Tim McGraw en Keith Urban. Lady Antebellum, Long Stretch of Love.

0: That's love.
1: Lady Antebellum, Long Stretch of Love. De King of Rock and Soul uit Philadelphia coverde met producer Burt Burns in New York een oude hit van Jim Reeves. En hij was niet de enige die dit deed, want er bestaan 288 covers, onder meer van Paul Anka, Tom Jones, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Brian Ferry, Percy Sledge en Elvis Costello. Solomon Burke, He'll Have to Go.

Solomon Burke, He'll Have to Go. Adam Brandt en The Outlaws, dat is een rockband uit Australië. Rond singer-songwriter Adam Brandt met vier andere bevriende singer-songwriters. Hij coverde een single van The Crickets uit 1959 en het was in 1964 een hit van de Bobby Fuller. Het nummer werd overigens ook opgenomen door Roy Orbison, Tom Petty, The Clash, Bryan Adams, The Nitty Gritty Dirt Band en Steve Earle. Adam Brandt en The Outlaws, I Fought the Law.

0: Law One.
1: Adam Brandt en The Outlaws, I Fought the Law. Percy Sledge uit Alabama nam zijn singles op in de Fame Studios in Muscle Shoals, waar een geweldige studioband actief was met de gitaristen Duane Ellman en Eddie Hinton. Percy Sledge, Take Time to Know Her.

Percy Sledge, Take Time to Know Her. Alan Jackson, dat is een klassieke countryster uit Georgia. Hij was eigenlijk heftruckchauffeur en trad in de avonturen op in cafés. En toen hij 27 jaar was, waagde hij de gok en ging hij naar Nashville, waar in 1987 zijn debuutalbum verscheen. Maar de platenmaatschappij vond het album niet geschikt voor de Amerikaanse markt en dat album kwam alleen in Japan uit. Intussen verkocht hij 75 miljoen albums. Hij heeft 66 hits, waaronder 35 nummer 1 hits in Amerika. Alan Jackson, Angels and Alcohol.

Alan Jackson, Angels en Alcohol. Moses Joshua begon in Florida de band Moses en Joshua Dillard. En de band coverde een nummer van Claude Putman. En dat was een nummer dat door heel veel duo's werd gecoverd. Onder meer door David Houston en Tammy Wynette, Nancy Sinatra met Lee Hazelwood, Bobby Gentry en Glenn Campbell en Bobby Bear met Skeeter Davis. Moses en Joshua Dillard, My Elusive Dreams.

Moses and Joshua Dillard, My Elusive Dreams. Troy Kassar Daly, dat is een singer-songwriter uit Australië. Hij is tevens de frontman van de band Little Eagle. En hij nam intussen 22 soloalbums op. En de meeste albums neemt hij op in Nashville. Troy Kassar Daly, Take a Walk in My Country.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Darling Blue van de Marcus King Band is het album van deze week. En Marcus King is een 29-jarige bluesgitarist uit Greenville in South Carolina. Hij is de zoon van bluesgitarist Marvin King. En ook zijn grootvader was een bekende muzikant in South Carolina. De Marcus King Band. On and on. 1, 2, 3.

0: de Marcus King Band, On and On. Tammy Lynn uit New Orleans brak in 1965 door met een grote hit in Engeland, I'm Gonna Run Away From You. Dit nummer nam ze op in de Melco Studios in Jackson, Mississippi. Tammy Lynn, Wings Upon Your Horns.
1: You remember your first love affair? I'd only been in the city for a few weeks when I met a guy

Demi Lynn, Wings Upon Your Horns. Carrie Underwood uit Oklahoma won in 2005 de tv-show American Idol. En haar debuutsingle Inside Your Heaven werd meteen een nummer 1 hit. Ze verkocht intussen 95 miljoen albums. Ze heeft 97 hits, waaronder 30 nummer 1 hits in Amerika. En dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Carrie Underwood, Heartbeat.

Carrie Underwood, Heartbeat. De Limelights uit New York coverden een oude hit van Freddie Fender uit 1975. En dat was eerder al gebeurd door Conway Twitty, Loretta Lynn, Johnny Allen, Candy Staten, Wanda Jackson, de George Baker Selection, Piet Veerman en Dolly Parton. De Limelights, Before the Next Teardrop Falls.

The Limelight, Before the Next Teardrop Falls. Kenny Chesney is een countryzanger uit Tennessee. Hij kreeg in 1984 contract bij Capricorn Records. Intussen heeft hij 25 albums gemaakt, 77 hits, waaronder 35 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Kenny Chesney, Save It For A Rainy Day.

Kenny Chesney, Save It For A Rainy Day. James Carr uit Mississippi nam een nummer op van country-componist Harlan Howard. Het was in 1967 een hit voor Mel Tillis en het was in 1978 opnieuw een hit voor Ricky Van Shelton. De versie van James Carr haalde de hitparade niet. James Carr, Life Turned Her That Way.

James Carr, Life Turned Her That Way. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ook dit is een compositie van Harlan Howard uit 1961 en het nummer is intussen opgenomen door Skeeter Davis, Bobby Bear, Waylon Jennings, Glen Campbell, Jesse Coulter, Charlie Ritz, Willie Nelson, Lee Ann Womack en dit is Candy Staten, He Called Me Baby.

0: door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In 1981 was het een single van David Allan Coe en dat nummer eindigde 77 in de Amerikaanse hitparade. De cover van George Jones eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade en in 2015 verscheen de cover van Chris Stapleton. Dat werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 7 in Nieuw-Zeeland, 39 in Canada en 70 in Australië. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey.

Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Becky Cole, dat is een singer-songwriter uit Australië. Haar moeder was ook singer-songwriter, haar vader was saxofonist en zus tevens de zangeres van de Dead Ringo Band. En ze heeft 6 solo-hits in Australië. Becky Cole, Broken Soldiers.

Becky Cole, Broken Soldiers. In 1967 was het een single van John Hartford en het nummer werd 314 keer gecoverd, onder meer door Glen Campbell, Waylon Jennings, Tammy Wynette, Frankie Lane, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Elvis Presley, The Proclaimers, R.E.M., Alison Krauss, Lucinda Williams en dit is een soulzanger uit Alabama, Tony Boros, Gentle on My Mind.

Tony Boros, Gentle on My Mind. Billy Currington uit Georgia begon als demozanger voor George Strait, Tracy Byrd en Marty Raben. Intussen heeft hij 20 hits en dit nummer eindigde op 4 in de Amerikaanse hitparade. Billy Currington, Don't It.

Billy Currington, Don't Hit. Soulzanger Clarence Carter uit Alabama coverde een oude hit van Claude Putman. En daarna volgden er nog covers van Tammy Wynette, Charlie Rich, Joe Tex, Arthur Alexander, Tom Jones, Percy Sledge, Esther Phillips en Merle Haggard. Clarence Carter, Set Me Free.

Clarence Carter, Set Me Free. Drew McAllister komt uit Australië en hij komt voort uit het duo McAllister Camp. Hij won in 2013 een talentenjacht en in 2018 verscheen zijn debuutalbum Dare to Hear. En hij won al twee keer de muziekprijs Song of the Year in Australië. Drew McAllister, Till Summer Slips Away.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Darlin' Blue van de Marcus King Band is het album van deze week. En als jongen van 8 jaar speelde Marcus King al mee in de band van zijn vader. En toen hij 11 jaar was, speelde hij mee op albums van zijn vader. En hij maakte zijn high school niet af om beroepsmuzikant te kunnen worden. De Marcus King Band, Honky Tonk Hell.

De Marcus King Band, Honky Tonk Hell. Het is een compositie van Kris Kristofferson en in 1969 was het een single van Ray Stevens. En daarna werd het nog opgenomen door Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Frankie Lane, Jerry Lee Lewis, The Highwaymen en Bill Medley. En dit is Hank Ballard. Hij is de zanger van The Midnighters uit Detroit. Sunday Morning Coming Down.

Hank Ballard, Sunday Morning Coming Down. Toen hij 18 jaar werd, vertrok Dierks Bentley vanuit Arizona naar Nashville met maar één doel. Hij wilde slagen als countryzanger. En dat is gelukt, want intussen heeft hij 18 nummer 1 hits in Amerika en hij verplaatst zich tegenwoordig in een eigen vliegtuig. Dierks Bentley, Riser.

Diggs Bentley, Riser, de soulband The Facts of Life hadden een top 5 hit in Amerika met een nummer van countryzanger Bill Anderson. En in Amerika noemden ze dit een cheating song, The Facts of Life, Sometimes.

The Facts of Life, Sometimes. Chris Young uit Tennessee was de huisartiest in de Cowboys Dance Hall in Arlington in Texas. Maar hij werd ontdekt in de tv-show Nashville Star. Intussen heeft hij 28 hits, waaronder 11 nummer 1 hits in Amerika. Chris Young, I'm Coming Over.

Chris Young, I'm Coming Over. In 1947 was het een single van Cowboy Cowpass en er verschenen 560 covers van Sam Cooke, Billy J. Kramer en de Dakotas, Manfred Mann, Emmylou Harris, James Brown, Elvis Presley en Rod Stewart. Maar de mooiste versie was van Otis Redding, Tennessee Waltz.

Otis Redding, Tennessee Walls. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij begon als coverzanger met nummers van Jimmy Buffett, maar intussen heeft hij 11 nummer 1 hits in Amerika. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada voor Eric Church, Talladega.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Kelsea Ballerini, dat is een singer-songwriter uit Tennessee, en ze heeft al 5 nummer 1 hits in Amerika. Haar eerste 3 singles werden meteen nummer 1 hits en ze evenaarde daarmee Wynonna Judd, die dit eerder ook al eens presteerde. Dit nummer eindigde 1 in Amerika, 8 in Canada. Kelsea Ballerini, Dips.

Kelsey Ballerini, Dips. Het is een nummer van Kenny Rogers en het komt van zijn album Daytime Friends. Het nummer eindigde 1 in Canada en 9 in Amerika. En soulzangeres Millie Jackson coverde het nummer in de Fame Studios in Alabama. En haar versie eindigde 33 in Amerika. Millie Jackson, Sweet Music Man.

Millie Jackson, Sweet Music Man. Het is een cover van Ronnie Milsap, die deze compositie van Dan Penn in 1973 opnam, en destijds was het een top 10 hit in Amerika. In 1975 verscheen de versie van Bobby Bland op het album Get On Down, en hij weet werkelijk overal blues van te maken. Bobby Bland, I Hate You.

Bobby Bland, I Hate You. Easton Corbin, dat is een singer-songwriter uit Florida. Hij begon als voorprogramma bij Janie Freaky, Mel McDaniel en Brad Paisley. Maar intussen heeft hij 15 hits in Amerika, waaronder 3 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 3 in Amerika en 5 in Canada. Easton Corbin, Baby, Be My Love Song.

Easton Corbin, Baby Be My Love Song. David Ruffin, dat is de voormalige leadzanger van The Temptations. Hij coverde een nummer van Jack Green, die er een nummer 1 hit mee had in Amerika. En 21 jaar later was het opnieuw een grote hit voor Ricky Van Shelton. Maar de versie van David Ruffin kreeg nauwelijks aandacht op de Amerikaanse radiostations. David Ruffin, Statue of a Fool.

David Ruffin, Statue of a Fool. Dylan Scott is een singer-songwriter uit Louisiana. Op 19-jarige leeftijd vertrok hij al naar Nashville en zijn debuutsingle My Girl was meteen een grote hit. Daar werden ruim 1 miljoen exemplaren van verkocht. Intussen heeft hij 10 hits in Amerika, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 36 in de Amerikaanse hitparade. Dylan Scott, Crazy Over Me.

Dylan Scott, Crazy Over Me. Etta James nam tijdens haar lange carrière nooit een album met country nummers op, terwijl ze dit nummer van de Lovin' Brothers prachtig vertolkte op haar album Etta James Sings Funk. Er bestaan ook nog mooie covers van The Everly Brothers en Gram Parsons. Etta James, When I Stop Dreamin'.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Darling Blue van de Marcus King Band is het album van deze week. En in zijn vrije tijd studeerde Marcus King jarenlang moderne muziek en jazz. Hij bestudeerde de opname van Duane Ellman, B.B. King, Albert King, Waylon Jennings en Merle Haggard aan het Fine Arts Center in Greenville, South Carolina. De Marcus King Band, Die Alone.

Marcus King Band, Die Alone. Cam is de artiestenaam voor Cameron Oaks uit Huntington Beach in Californië. Ze is de songwriter voor Beyoncé, Sam Smith en Miley Cyrus. En in 2010 verscheen haar debuutalbum Heart Forward. Ze leerde gitaar spelen tijdens haar studie in Nederland. En ze stond al in het voorprogramma van George Strait en Dierks Bentley. Cam, Burning House.

Cam, Burning House. Het was een single van Roger Miller in 1968 en het nummer werd volop gecoverd door Bobby Gentry samen met Glen Campbell, Frank Sinatra, Steve Miller, Tony Joe White, Tom Jones, Bill Medley, Benny King en Robbie Williams met Kelly Clarkson. En dit zijn de Temptations, Little Green Apples.

The Temptations, Little Green Apples. Mo Pitney, dat is een singer-songwriter uit Illinois, en hij begon een bluegrass band en Curb Records haalde hem daarop naar Nashville. En daar schreef hij nummers voor Bill Anderson en George Strait, en Morgan Stapleton en Mac McAnally zijn vaste gasten op zijn albums. Mo Pitney, Boy and the Girl Thing.

Mo Pitney, Boy and the Girl Thing. Het was een single van Freddie Hart uit Alabama en twee soloartiesten uit Los Angeles namen een cover op. Mike James, die zich Bo Kirkland noemt, en zangeres Ruth Davis. Het werd een top 40 hit in Amerika. Bo Kirkland en Ruth Davis. Easy Lovin'.

Bo Kirkland en Ruth Davis, Easy Lovin'. Mickey Guyton, dat is een zangeres uit Texas. En Leanne Rimes was haar grote voorbeeld. Maar ze ging niet naar Nashville, nee, ze vertrok naar Los Angeles om carrière te maken. En een zwarte zangeres die country zingt, blijft bijzonder in Amerika. Intussen heeft ze 1 nummer 1 hit in Canada en 6 hits in Amerika. Mickey Guyton, Better Than You Left Me.

Mickey Guyton, Better Than You Left Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een single van Red Perkins uit 1950 en het werd gecoverd door Little Willie John, Clint West, Tommy Tate, Ernest Stubb, Jerry Lee Lewis, Willie DeVille en Van Morrison. En dit is blueszanger Little Johnny Taylor, Big Blue Diamonds.

0: Wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Jared Neeman uit Kansas schreef nummers voor Garth Brooks, Jamie Johnson, Blake Shelton, Diamond Rio, Mark Chestnut en John Anderson. Maar hij heeft zelf ook al 14 hits, waaronder 2 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 32 in de Amerikaanse hitparade. Jared Neeman, Blue Bandana.

Jared Neeman, Blue Bandana. Het was een nummer 1 hit voor Tammy Wynette en er verschenen covers van Candy Staten, Motorhead, Lyle Lovett, The Chicks en Carrie Underwood. En dit is de versie van de meidengroep The Mirettes. Dat zijn voormalige achtergrondzangeressen van Tina Turner. The Mirettes, Stand By Your Man.

The Mirettes, Stand By Your Man. Maddie and Tay, dat is een country duo uit Nashville met Maddie Font uit Texas en Taylor Kerr uit Oklahoma. Ze kwamen elkaar toevallig tegen bij hun zangleraar in Dallas, want ze zaten bij dezelfde zangpedagoog en ze besloten daar ter plaatse een duo te beginnen. Intussen hebben ze 10 hits. Dit nummer eindigde 9 in Amerika en 18 in Canada. Maddie and Tay, Fly.

Maddie and Tay, Fly. Het was een hit voor Farron Young en Margie Singleton. En er werd een cover opgenomen door gospel, soul en blueszangeres Laura Lee. Chess Records in Chicago stuurde haar naar de Fame Studios in Alabama om dit nummer op te nemen. Laura Lee, Another Man's Woman, Another Woman's Man.

Laura Lee, Another Man's Woman, Another Woman's Man. Brothers Osborne, dat is een country rock band uit Maryland met TJ Osborne en John Osborne. En John Osborne is getrouwd met zangeres Lucy Silvas. De band heeft 17 hits, dit nummer eindigde 2 in Amerika, 26 in Canada. Brothers Osborne, Stay a Little Longer.

Brothers Osborne, Stay a Little Longer. Millie Jackson had het nummer al opgenomen voor haar album Rockin' Soul en het was al een hit geweest voor Vince Gill. Zijn versie eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade. En de cover van Little Milton verscheen op zijn album Guitar Man. Little Milton, Whenever You Come Around.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Darling Blue van de Marcus King Band is het album van deze week. En in 2014 had Marcus King met zijn jam sessies al miljoenen views op YouTube. In 2019 verscheen zijn debuutalbum El Dorado met producer Dan Auerbach uit The Black Keys. En vervolgens werkte hij nog met de producers Warren Haynes, Dave Cobb en Rick Rubin. Intussen produceert hij zijn albums zelf. Marcus King Band, Somebody Else.

Markus King Band, Somebody Else. Love and Theft, dat is een duo uit Nashville met Stephen Barker-Lyles en Eric Gunderson. En het gaat over het alcoholprobleem van Eric Gunderson. Love and Theft, Whiskey on My Breath.

Love and Theft, Whiskey on My Breath. Joe Simon uit Louisiana coverde een nummer van Waylon Jennings voor zijn album Simon Country. En na een mooie en succesvolle carrière werd hij predikant in de Church of Joy in Chicago. Joe Simon, Jokin' Kind.

Joe Simon, Shocking Kind. Old Dominion, dat is een country rockband uit Nashville met zanger Matthew Ramsey. En de bandleden komen allemaal uit Virginia en die staat wordt in Amerika Old Dominion genoemd. Het komt van het album Meat and Candy. De band heeft 20 hits, waaronder 10 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigde 3 in Canada. Old Dominion, Break Up With Him.

Old Dominion, Break Up With Him. Het is een nummer van Mickey Newbury en het werd gecoverd door Jerry Lee Lewis, Kenny Rogers, Wayne Perkins, Tinsley Ellis, Willie Nelson, Sharon Young, Tom Jones en Gretchen Peters. En dit is een soul and blues zangeres uit Michigan, Betty Lavette. I Just Dropped In.

Betty Lafett, I Just Dropped In. James Brown gaf zichzelf een eervolle bijnaam, The Minister of the New Super Heavy Funk, en hij coverde regelmatig country-nummers zoals Tennessee Waltz en Three Hearts in a Tangle, en dit is een cover van Hank Williams, James Brown, Your Cheating Heart.

James Brown, Your Sheen Heart. Sarah Storer, dat is een singer-songwriter uit Australië. Ze maakt deel uit van het trio Songbird samen met Becky Cole en Gina Jeffries. Ze is een boerendochter uit Victoria, getrouwd met een veeboer, en ze woont op een afgelegen boerderij in Elbury. Sarah Storer, Come On Rain.

Sarah Storer, Come On Rain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Curtis Mayfield uit Chicago komt voort uit The Impressions. Hij schreef de hits People Get Ready, Gypsy Woman en Your Precious Love. En de man is een geniale songwriter, want hij schreef ook nog hits voor Bob Marley, Rod Stewart, The Isley Brothers, Jerry Butler, Major Lance, Gene Shandler, Billy Butler, Brian Hyland, Gladys Knight, The Staple Singers en Aretha Franklin. Curtis Mayfield, Dirty Laundry.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Brandy Clark is een songwriter uit Morton, een dorp met 900 inwoners uit de staat Washington. En daar in haar dorp schreef ze nummers voor Sheryl Crow, Jennifer Nettles, Miranda Lambert, Toby Keith, de band Perry, Terry Clark, Reba McEntire, Pam Tillis, Leanne Rimes, Laurie Morgan, Billy Currington, Keith Urban, Darius Rucker, Gretchen Wilson, Casey Musgraves en Kenny Rogers. En in 2013 debuteerde ze op 38-jarige leeftijd als zangeres. Dit nummer eindigde 49 in Amerika voor Brandy Clark. Hold My Hand. MUZIEK

Brandy Clark, Hold My Hand. Eric Mercury komt uit Toronto in Canada en daar was hij de zanger van de Soul Searchers. In 1968 vertrok hij naar Amerika, hij kreeg een contract bij Stax Records en vormde een songwritersduo met gitarist Steve Cropper uit Booker T en the MGs. Hij schreef hits voor Roberta Flack en Donny Hathaway en via New York en Los Angeles keerde hij weer terug naar Toronto. Eric Mercury, A Gift For You.

Eric Mercury, A Gift For You. Miranda Lambert is een countryzangeres uit Texas. Ze werd ontdekt in de tv-show Nashville Star en ze maakt ook deel uit van de band The Pistol Annie samen met Ashley Monroe en Angelina Presley. Ze heeft 55 hits, waaronder 12 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Canada, het nummer 3 in Amerika. Miranda Lambert, Automatic.

Miranda Lambert, Automatic. De nummers van Arthur Alexander uit Alabama werden gecoverd door de Beatles, Bob Dylan, Humble Pie, Elvis Costello, Roger McQuinn, Ike en Tina Turner, The Rolling Stones, The Bee Gees, The Hollies, Ry Cooder, Mink DeVille, Pearl Jam en Elvis Presley. Maar desondanks eindigde hij berooid als chauffeur van een schoolbus. Arthur Alexander, Every Day I Have to Cry.

Arthur Alexander, Every Day I Have to Cry. Jasmine Ray, dat is een singer-songwriter uit Melbourne in Australië. In 2018 ging ze naar Nashville, want het is de ultieme wens van Australische artiesten om te slagen in Amerika. Ze toerde door Amerika als voorprogramma met Brooks & Dunn. Ze had nog een paar top 20 hits in Amerika, maar intussen is ze weer terug in Australië. Jasmine Ray, Fly Away.

Jasmine Ray, Fly Away. Het was een nummer 1 hit voor Roger Miller in 1964... en er verschenen 245 covers, onder meer van Jerry Lee Lewis, George Jones, R.E.M., The Proclaimers, Glen Campbell, Billy Preston, Rob de Nijs, Bonnie M., Sonny James, en dit is een Texaanse soulzanger, Joe Tex, King of the Road.

Joe Tex, King of the Road. De Adam Eckersley Band. Dat is een band uit Australië met zanger-gitarist Adam Eckersley. En het is een Americana-band naar Amerikaans voorbeeld. En de band werd in Australië al gekozen als de beste country rock band of the year in Australië. De Adam Eckersley Band. Give her the world.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Darling Blue van de Marcus King Band is het album van deze week. En het is alweer het zevende album

van de Marcus King Band. En hij nam het album op met de gasten Jamie Johnson, Billy Springs, Noah Cyrus en Jesse Wells. De Marcus King Band. Carry Me Home.

De Marcus King Band, Carry Me Home. Eddie Hinton uit Alabama werd gezien als een wonderboy. Hij was de studiogitarist in de Fame Studios in Alabama samen met Duane Ellman. En Duane Ellman deed er alles aan om hem naar de Ellman Brothers Band te halen, maar dat lukte nooit, want Eddie Hinton was gelukkig met zijn rol als studiogitarist. Hij speelde op tientallen grote hits en overleed uiteindelijk aan een overdosis drugs. Eddie Hinton, Running Back to You.

Eddie Hinton, Running Back to You. Catherine Britt komt uit New South Wales in Australië, want Australië rukt op in de Americana-scene. Maar ze is tevens succesvol in Amerika. Ze woonde 6 jaar in Nashville, maar ze groeide thuis op met de albums van Dolly Parton, Loretta Lynn en Hank Williams. Catherine Britt, Charlestown Road.

Catherine Britt, Charlestown Road. Delaney en Bonnie, dat is een band uit Los Angeles met het echtpaar Delaney en Bonnie Bramlett. En de band was een doorgangshuis van topmuzikanten: Duane Allman, Eric Clapton, George Harrison, Leon Russell, Dave Mason, Rita Coolidge en Gram Parsons. Delaney en Bonnie, Weekend Love.

Delaney en Bonnie, We Can Love. Ook de mannelijke singer-songwriters uit Australië hebben internationaal succes. Travis Collins is ook nog de gitarist van de band Adam Brandt and the Outlaws. En hij neemt zijn albums altijd op in Nashville met muzikanten van Taylor Swift, Luke Bryan, Brad Paisley en Dierks Bentley. Travis Collins, Don't Win Enough.

Travis Collins, Don't Win Enough. Johnny Day, dat is een blue-eyed soulzanger uit Pittsburgh. Hij werd toevallig ontdekt door Otis Redding, die samen met hem in een tv-show optrad. Hij werd meteen door Otis Redding naar Memphis gehaald, want daar zijn ze gek op blanke zangers met een zwart geluid. Maar deze Johnny Day werd nooit de ster die Otis Redding in hem zag. Johnny Day, Stay Baby Stay.

Johnny Day, Stay Baby Stay. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Veel talenten uit Canada en Australië dringen nooit door tot Nederland, want ze nemen vaak op voor kleine labels die niet in de Europese winkels belanden. Deze singer-songwriter uit Brisbane, Australië, treedt al regelmatig op in Amerika en is getrouwd met een Australische zangeres, Casey Chambers, die ook al succesvol is in Amerika. Shane Nicholson, When the Money's All Gone.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Harry Musquet Band bestond uit basgitarist Laurens Leeuw, pianist Martin van Dijk en gitarist Bernard Reinke uit Groningen en drummer Jan Groening uit Emmen. Het bleef slechts bij één album. Het is intussen een vergeten album, maar er staan eigenlijk best goede nummers op. De Harry Musquet Band, Devil Daisy.

De Harry Musquet Band, Devil Daisy. Chris Duarte, dat is een Texaanse bluesgitarist met een jazzverleden. Hij nam zijn album Blue Felicity op met basgitarist Dustin Sargent en drummer Damian Lewis. Chris Duarte, Leave Her Be.

Chris Duarte, Leave Her Be. Het is een nummer van Hoagie Carmichael uit 1930. En het nummer werd maar liefst 1207 keer gecoverd, onder meer door Ray Charles, The Righteous Brothers, Tom Jones, de Spencer Davis Groep, Bobby Bland, James Brown, The Band, Michael Bolton, Deep Purple en Jimmy Johnson. Dit komt van het album Down the Road van Van Morrison, Georgia on My Mind.

Van Morrison, Georgia on my mind. De broers Artie en Frank Kraaienveld uit IJmuiden en drummer Aad Hoofd en zanger Guus Pleiners uit Haarlem coverden voor het album Travelin' in the USA een oude hit van de Rolling Stones. Het is een compositie van Bobby Womack, The Bintangs, It's All Over Now.

De Bintangs, It's All Over Now. Aretha Franklin uit Detroit kon werkelijk alles zingen. Het maakte haar niet uit of het nou gospel, soul of blues was. Met dit nummer had de dochter van dominee Cecil Franklin uit de New Battle Church in Detroit zelfs een nummer 1 hit in Amerika. Aretha Franklin, I Never Loved a Man.

Aretha Franklin, I Never Loved a Man. Zanger William Borsey noemde zich Willie DeVille en hij was een echte cultheld. Dit komt van zijn album Love and Emotion. Hij overleed in 2009 op 58-jarige leeftijd. Willie DeVille, The Moonlight Let Me Down.

Willie DeVille, The Moonlight Let Me Down. Het komt van het album Last Fair Deal van Rory Block. En Rory Block toerde door Amerika met singer-songwriter Eric Bibb. Dat was heel gezellig, maar vervolgens ging Eric Bibb met zijn Finse vrouw in Zweden wonen en ze verloren elkaar uit het oog. En Rory Block schreef dit nummer over hun vriendschap. Rory Block, Old Friends.

Rory Block, Old Friends. Danny Bryant, dat is een Engels bluesfenomeen uit East Anglia, en hij heeft een fonkelnieuw album, Nothing Left Behind, opgenomen in Duitsland voor Jazz House Records. Danny Bryant, Redemption.

Danny Bryant, Redemption. Eli Paperboy Reed, dat is een blueszanger uit Brooklyn in New York. En ook hij heeft een nieuw album, Down Every Road, met 12 nummers van countryzanger Merle Haggard, de held van rechts en blank Amerika. Eli Paperboy Reed, Working Man Blues.

Eli Paperboy Reed, Working Man Blues. Miss Emily, dat is Emily Fennell, een jonge blueszangeres uit Canada. En ze maakte met producer en gitarist Colin Linden haar album The Medicine. En het is een prachtig album geworden van een in Nederland onbekende zangeres. Miss Emily, You Make Believe.

Miss Emily, you make believe. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het is een nummer van St. Louis Jimmy Oden uit 1941. En er verschenen covers van Ray Charles, Howlin' Wolf, B.B. King, Aretha Franklin, Free, Magic Slim and the Teardrops en Eric Clapton. En dit zijn The Animals, Going Down Slow.

0: All you can do, all you can do is weep and moan. Going down slow.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: John Hiatt uit Indiana ging als songwriter aan de slag in Nashville. En daar schreef hij nummers voor Bonnie Raitt, Joe Bonamassa, Eric Clapton, Bob Dylan, Greg Allman en Bob Seger. En vandaag zijn alle nummers geschreven door deze John Hiatt. Dit is bluesgitarist Kenny Neal uit Louisiana. Love Like Blood.

Kenny Neal, Love Like Blood. Colin Linden, dat is een zanger, gitarist, producer en songwriter uit Canada. Hij opereert al jaren vanuit Nashville. Hij heeft nog wel een band in Canada, Blackie and the Rodeo Kings. En hij speelde nog bij Lucinda Williams, Colin James, Emmylou Harris, The Band en Bob Dylan. Colin Linden, The River Knows Your Name.

Gollen Linden, The River Knows Your Name. John Hyatt nam het nummer zelf op in 1988... en hij verscheen de covers van Aaron Neville, Buddy Guy, Maria Muldaur, Ilse de Lange en de Nimmo Brothers. En dit is bluesgitarist Ted Benoit uit Louisiana. Feels Like Rain.

De Benoit, Feels Like Rain. Cliff Eberhardt, dat is een songwriter uit Pennsylvania en hij staat onder contract bij het iets wat elitaire Red House Records. Hij belandde in de folk scene van New York, waar hij optrok met John Gorka, Sean Colvin en Lucy Kaplansky. Cliff Eberhardt, Back of My Mind.

Cliff Eberhardt, Back of My Mind. John Hyatt had er een grote hit mee in 1987... en hij volgde covers van Delbert McClinton, Joe Cocker, Chaka Khan en John Bon Jovi. En dit is singer-songwriter Patty Larkin uit Iowa. Have a Little Faith in Me.

Betty Larkin, Have a Little Faith in Me. De Neville Brothers, dat is een band uit New Orleans met Art, Charles, Aaron en Cyril Neville. Deze single werd geen hit en componist John Hiatt nam het nummer in 1979 op. Dat was een jaar na de Neville Brothers, maar ook zijn versie werd geen hit. De Neville Brothers, Washable Ink.

De Neville Brothers, Washable Ink. Katie Muffet, dat is een singer-songwriter uit Texas. Ze stond al in het voorprogramma van Charlie Daniels, Warren Zevon, Muddy Waters, Willie Nelson, Andrew Gold en de Allman Brothers Band. En ook zij nam een nummer op van John Hiatt. Katie Muffet, We Ran.

Katie Muffet, We Ran. Het is een nummer van John Hiatt uit 1988 en het werd opgenomen door de Forrester Sisters, Susie Bogus, Andy Owens, The Ugly Guys en Kelly Willis uit Virginia. En deze Kelly Willis kennen we ook nog als zangeres van Kelly Willis en The Fireballs, en ze was jaren getrouwd met singer-songwriter Bruce Robinson. Kelly Willis, Drive South.

Kelly Willis drives out. Joël Sonnier, dat is een singer-songwriter uit Louisiane, en hij groeide op in het Franstalige deel van Louisiane. Hij begon als voorprogramma van Merle Haggard. Hij overleed in 2024 na een optreden in Texas. Hij werd 77 jaar. Joël Sonnier, I'll Never Get Over You.

Joël Saunier, I'll Never Get Over You. Nick Lowe, dat is een Engelse singer-songwriter en pubrocker. Hij speelde bij Brinsley Schwartz en Rockpile. Hij was de producer van Dr. Feelgood, The Pretenders en Elvis Costello. Hij trouwde in 1979 met zangeres Carlene Carter. Met Paul Carrack had hij de band Cowboy Outfit. En hij maakte deel uit van de band Little Village met John Hiatt, Ry Cooder en Jim Keltner. Nick Lowe, She Don't Love Nobody.

Nick Lowe, She Don't Love Nobody. Het is een nummer van John Hiatt uit 1988... en in 1999 verscheen de cover van Emmylou Harris. Het nummer werd ook nog opgenomen door Janet Bergen, Linda Ronstadt, Helen Watson, Mark Dupree en Freddie White samen met Trish Hickey. Emmylou Harris, I See Blue Heart.

Emmylou Harris, I See Blue Heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Miss Ryder uit Michigan was de zanger van Tempest, Billy Lee en de Rivera's en Miss Ryder en de Detroit Wheels. En Bruce Springsteen is een fan van deze Miss Ryder. Hij speelt live bijna altijd zijn Detroit medley met nummers van Miss Ryder. En zangeres Wynonna Laura Horowitz treedt op onder de artiestennaam Wynonna Ryder. En ook dat is een eerbetoon aan haar held Miss Ryder. Where is the next one coming from?

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De steden Liverpool en Manchester zijn eeuwige concurrenten. De wedstrijden tussen Manchester City en Manchester United tegen Liverpool en Everton zijn beladen derbies. En toen de beatbands uit Liverpool zich profileerden, kon Manchester niet achterblijven. Vandaag komen alle bands uit Manchester. Dit is de band van Freddie Garrity. De debuutsingle eindigde 3 in Engeland, 7 in Nieuw-Zeeland. Freddie and the Dreamers. If you gotta make a fool of somebody.

Freddy and the Dreamers, If You Gotta Make a Fool of Somebody. Graham Goldman uit Tennessee schreef op jeugdige leeftijd al een hele serie grote hits. Hij schreef Bus Stop voor de Hollies, No Milk Today voor Herman's Hermits, Pamela Pamela voor Wayne Fontana en For Your Love voor The Yardbirds. Maar met zijn eigen band nam hij een nummer van Buddy Holly op, The Whirlwinds, Look at Me.

The Whirlwinds, Look at Me. Het nummer is geschreven door Keith Richards, maar Mick Jagger vond het nummer te poppy voor de Rolling Stones en daarom gaf Keith Richards het nummer aan de band The Tockery Five uit Manchester. Toen het geen hit was, toen gingen de bandleden meteen op de loop naar andere bands. Mick Abrahams ging naar Jethro Tull, Frank Renshaw naar Wayne Fontana, Clive Bunker naar Hermits en zanger Mike Rabin begon Mike Rabin en The Demons. The Tockery Five. I'd rather be with the boys.

De Tockery Five, I'd rather be with the boys. De Hollies, dat was het antwoord uit Manchester op het succes van de Beatles. En de Hollies stonden garant voor messcherpe vocalen dankzij de aanwezigheid van Alan Clark en Graham Nash. En eigenlijk deden ze niet onder voor de Beatles. Dit nummer eindigde 4 in Engeland, 5 in Nieuw-Zeeland, 17 in Zweden en 24 in Australië. De Hollies, Here I Go.

The Hollies, Here I Go Again. The Scorpions, dat was een onbekende band uit Manchester met zanger Peter Lewis. Na een tour door Duitsland deden ze nog een paar optredens in Nederland en dat leverde een contract op bij CNR Records. En ze hadden een nummer 1 hit in Nederland met Hello Josephine. Dit nummer eindigde 36 in de nationale top 40. The Scorpions en Louise.

The Scorpions en Louise. Herman's Hermits, dat was de band van zanger Peter Noon. De band was vooral succesvol in Amerika. Ze hadden 29 hits, waaronder 11 nummer 1 hits. Dit is een compositie weer van Graham Nashfield uit Tennessee. Het was een nummer 1 hit in Australië en Noorwegen. Het nummer eindigde 2 in Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Afrika, 3 in Zweden, 7 in Engeland en 35 in Amerika. Herman's Hermits, No Milk Today.

Hermits, Hermits, No Milk Today. 10cc, dat was een superband uit Manchester met songwriter Graham Goldman op basgitaar. Gitarist Eric Stewart kwam van Wayne Fontana en de Mindbenders. Drummer Kevin Godley kwam van The Magic Lanterns. En toetsenist Lol Cream van Hotlegs. De band had 24 hits, waaronder 5 nummer 1 hits. Dit is de debuutsingle en die eindigde 2 in Engeland, Ierland en Nederland, 4 in België, 10 in Nieuw-Zeeland en 53 in Australië. 10cc. Donna.

10cc, Donna. Barry, Robin en Morris Gibb groeiden op in de wijk Charlton in Manchester. Het gezin woonde weliswaar enige tijd in Australië, maar keerde in 1967 weer terug naar Engeland. De Bee Gees hadden 74 hits, waaronder 18 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 4 in Nederland, 10 in Duitsland, 11 in Australië, 12 in Engeland, 13 in Canada en 14 in Amerika. De Bee Gees, New York Mining Disaster 1941.

The Bee Gees, New York Mining Disaster, 1941. Wayne Fontana en de Mindbenders, dat was een uitermate populaire band in Manchester met zanger Wayne Fontana en gitarist Eric Stewart. De band coverde een nummer van de Amerikaanse zanger Clint Ballard. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 2 in Engeland, 3 in Canada, 10 in Ierland, 19 in Duitsland en Zuid-Afrika. Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love.

Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love. Na deze hit ging Wayne Fontana solo verder en hij nam een nummer op van Graham Goldman, terwijl hij eigenlijk een hekel had aan dat nummer, maar composities van Graham Goldman waren wel een garantie voor een hit. Het nummer eindigde 5 in Australië, 11 in Engeland en 20 in Ierland. Wayne Fontana, Pamela, Pamela.

Wayne Fontana, Pamela, Pamela. Zanger Pete Wetten uit Manchester noemde zich Pete McLean. Hij was de zanger van de Dakotas, maar de Dakotas verhuisden naar Liverpool om daar Billy J. Kramer te gaan begeleiden. En toen ging Pete McLean verder als Pete McLean en de Clan. En de gitarist van deze band, Pete Bucking, kwam uit de jazz scene en zou later een belangrijke pion worden in de Engelse en Amerikaanse jazz scene. Pete McLean en de Clan. Yes, I do.

0: Pete McLean en The Clan, Yes I Do. Georgie Fame en The Blue Flames, dat was de band van zanger en organist Georgie Fame. Hij zou later spelen bij Van Morrison en Bill Wyman. En hij toerde ook nog in de bands van Billy Fury, Joe Brown, Gene Vincent en Eddie Cochran. Hij had 18 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 22 in Engeland, 30 in Canada, 66 in Australië en 97 in Amerika. Georgie Fame en The Blue Flames. In the meantime.
1: Someday, baby, gonna hitch on you and you.

Georgie Fame and the Blue Flames, In the Meantime. St. Louis Union won in 1965 het Melody Maker Beat Contest in Manchester. En ze waren al de huisband in de club The Twisted Wheel in Manchester. En dit is een cover van Bob Seger, maar het werd geen hit. En daarop ging toetsenist Dave Tomlinson solo verder. En hij werd succesvol als soloartiest Dave Formula. The St. Louis Union. East Side Story.

St. Louis Union, East Side Story. De Dakotas hadden jarenlang eerst Pete McLane en later Billy J. Kramer begeleid, maar ze gingen zelfstandig verder onder leiding van gitarist Mick Green, die later jaren bij Van Morrison zou spelen. Drummer Tony Mansfield is de broer van zangeres Elkie Brooks. De Dakotas, The Spider and the Fly.

De Dakota's, The Spider and the Fly. Simply Red, dat is de band van zanger Mick Huckwell. Daarvoor was hij al de zanger geweest van The Frantic Elevators. En de naam Simply Red heeft alles te maken met de kleur van het shirt van Manchester United. De band had 45 hits. Dit was slechts een bescheiden hit. Het nummer eindigde 24 in Nieuw-Zeeland, 66 in Engeland. Simply Red, Come to My Aid.

Simply Red, Come to My Aid. Oasis met Liam en Noel Gallagher. Dat was de trots van Manchester. De heren hadden voortdurend ruzie, maar ze verkochten samen wel 75 miljoen albums. Ze hadden 41 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Australië, nummer 2 in Engeland en Ierland, 5 in Canada, 8 in Nederland en Amerika, 12 in Zweden, 17 in Zwitserland en Duitsland. Oasis, Wonderwall.

Oasis, Wonderwall. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album Two Days Away van blueszangeres Elkie Brooks uit Manchester. En dit werd haar grootste hit. Het nummer eindigde 8 in Engeland en Portugal, 9 in Ierland, 11 in Nederland en Nieuw-Zeeland, 23 in België en 65 in Australië. Elkie Brooks, Pearl's a Singer.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Paul McCartney vormde een succesvol songwritersduo met John Lennon. Maar dit uur hoort u louter nummers die Paul McCartney helemaal alleen schreef. Dit nummer schreef hij destijds voor zijn toenmalige vrouw Linda. Billy Joel, Maybe I'm Amazed.

Billy Joel, Maybe I'm Amazed. Het was een grote hit voor Wings, de band van Paul McCartney. Het werd zelfs een nummer 1 hit in Amerika. En dit is een cover van de dames Anne en Nancy Wilson. Heart, Band on the Run.

Heart Band on the Run. Het was de laatste nummer 1 hit voor de Beatles en het was een compositie van Paul McCartney. Dit is de cover van de Engelse singer-songwriter Cat Stevens, die zich tegenwoordig Yusuf noemt. Maar voor ons blijft hij gewoon Cat Stevens, The Long and Winding Road.

0: Cat Stevens, The Long and Winding Road. Het is de meest gecoverde compositie van Paul McCartney en het werd de nummer 1 hit voor de Beatles in Amerika. Dit is Good Old Willie Nelson. Hij nam het nummer op in de Tone King Studios in Los Angeles. Willie Nelson, Yesterday.
1: Yesterday

Willie Nelson, Yesterday. Het nummer komt van het album Band on the Run van Wings. En dit is de cover van de tegenwoordig in Canada wonende zanger van Free, Bad Company, Queen, The Firm en The Law, Paul Rodgers, Let Me Roll It.

Paul Rodgers, Let Me Roll It. Het nummer komt van The White Album van The Beatles en Paul McCartney wilde de Who aftroeven met een keihard rocknummer en de zanger van The Who was bereid om dit nummer te zingen. Roger Daltrey, Helter Skelter.

Roger Daltrey, Helter Skelter. De compositie van Paul McCartney werd de nummer 1 hit in Amerika voor de Beatles en er verschenen 737 covers, onder meer van Rita Franklin, Ike en Tina Turner, Ray Charles, Meatloaf, Nora Jones, Joe Cocker, Dolly Parton en Lucinda Williams. En dit is Chrissie Hynde, Let It Be.

Chrissy Hynde, Let It Be. Paul McCartney schreef het nummer over Julian, de zoon van John Lennon, die in de put zat na de echtscheiding van zijn ouders. En het zou de langste single worden die de Beatles ooit uitbrachten. Dit is een cover van de frontman van de Steve Miller Band uit Dallas. Steve Miller. Hey Jude.

Steve Miller, Hey Jude. Het nummer komt van het album Venus and Mars van Wings en het werd de nummer 1 hit in Amerika. En Paul McCartney nam het nummer destijds zelf op in New Orleans. En dit is een cover van de band van zanger Adam Young, Owl City. Listen to what the man said.

Owl City, Listen to What the Man Said. Perry Farrell komt uit Queens in New York en hij was de frontman van de bands Janis Addiction en Lollapalooza. En hij heeft dan ook de bijnaam The Godfather of Alternative Music in Amerika. En Paul McCartney schreef dit nummer voor het album Revolver van de Beatles. Perry Farrell, Got to Get You Into My Life.

Perry Farrell, Got to Get You Into My Life. Dion DiMucci komt uit de Bronx in New York en hij had eind jaren 50 al hits en is nog steeds actief als singer-songwriter en blueszanger. Het nummer komt van het album Rubber Soul van de Beatles. Dion, Drive My Car.

Dion, Drive My Car. Paul McCartney nam het nummer zelf op met gitarist David Gilmour van Pink Floyd. En dit is de versie van een band uit Los Angeles met zanger Michael Jolette. The Airborne.

Dearborn Toxic Event, No More Lonely Nights. Het nummer komt van het album Revolver van The Beatles en niemand weet wie Eleanor Rigby eigenlijk is. Het is een van de favoriete nummers van Paul McCartney, want het staat altijd op de playlist tijdens live optredens. Alice Cooper, Eleanor Rigby.